0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

All I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do?

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.

0: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
4: Yeah! Game's a match.
5: And it's another big upset in the men's draw.
4: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 0 files in het land. En dat betekent dus ook in de Leidse regio dat je lekker kan doorrijden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow.
7: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.

0: Zet en Ellie Doe met Happy Now. Goedemorgen, het is 6 minuten over 7 op deze vrijdag 4 september. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow en alweer de laatste van deze week. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark. Het is inderdaad 4 september, dus het is een vrijdag. Het is een beetje stormachtig, dat moet ik je wel vast vertellen.
0: Ja, hou er even rekening mee als je vandaag naar buiten moet, naar je werk of whatever. Dat het best wel waait, best flink. Het is wel warm.
1: Ja, ik vond het een hele aparte ochtend. Er is dus dat code geel afgegeven tot een uurtje of 12 vandaag. Helemaal bij ons in de regio. Het is ook te zien aan de bovenkant van de bomen. Die zijn, die staan echt allemaal één kant op te wapperen. Ja. Het waait hard en het is inderdaad verrassend warm voor zo vroeg in de ochtend. Dus, ja. Dus een apart ochtendje. Als jij nou echt een graf eind moet fietsen.
0: Een passaatwind.
1: Je moet van Voorschoten naar Leiden fietsen voor je werk. Zorg even dat je batterij goed opgeladen is voor elektrische fiets. Anders ben je een kwartier te laat.
0: Eén voordeel is wel dat als je wind mee hebt, dat je er extra snel bent.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, zo werkt dat dan toch ook.
1: Extra vroeg weekend als je weer naar huis moet fietsen.
0: En Hendricks is gestopt als fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Hij heeft zich direct afgesplitst van de partij. In een brief aan de burgemeester laat hij weten dat de tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen. Maar hij blijft dan wel in de raad zitten.
1: Ja, maar hij is toch ook een soort van de vader van die partij. Degene die hem heeft opgericht.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde dat ik dan zeg. Nou, Rabin, ik ga jou ruimte geven voor dit programma. Dus ik split ze af en ik ga op precies hetzelfde tijdstip bij een grote radiostation of een ander radiostation ga ik een programma maken.
1: Bij dezelfde.
0: Bij hetzelfde. Ja, op dezelfde tijd.
1: Ja, precies.
0: Jij krijgt zendtijd tussen 5 voor 8 en 3 voor 8.
1: Nou, dat wordt een lange show.
0: Over recentheid gesproken. Jij wilde het er niet over hebben, we gaan het wel doen. Ik ga eerst een slok koffie nemen. Want de ochtendshow waar je nu naar luistert is genomineerd voor een prijs.
1: Dat klopt.
0: Wat een enthousiasme. We zijn genomineerd voor een, hoe heet dat ding? De NLPO Award. De NLPO is een organisatie die eigenlijk belangenbehartiger is voor alle streekomroepen in heel Nederland. En die doen één keer per jaar een prijsuitreiking op verschillende categorieën. En wij zijn genomineerd in de categorie audio.
1: Ja, met ons programma. Dus het is fijn om te weten dat wij toch genomineerd zijn. Het is een juryprijs, dus je hoeft niet te stemmen. Je hoeft niet wilde campagnes te voeren.
0: Je kan wel de jury omkopen.
1: Maar dat moet je dus vooral niet doen. Nee, wat was heel leuk nieuws. Ik kreeg gisteren net heel enthousiast appje van. Ik werd gebeld door onze eindbaas Rudo. Dus Slappy belt. En als Slappy belt heb ik altijd zoiets van: wat is er aan de hand? En die was heel blij, maar ik kan me ook goed voorstellen. Heeft hij goed gedaan?
0: Nou, het is natuurlijk niet. Kijk, wij presenteren dit programma en het is leuk. En we doen 2 uurtjes een beetje mensen interviewen, een beetje nieuws vertellen. Een beetje grappig. Er zit natuurlijk een heel team achter die ook ervoor zorgt dat er gasten naar de uitzending komen. Dat alles technisch werkt. Nou ja, dat het nieuws er is, et cetera. Dus daar ook alle pluimen voor.
1: Wij zijn alleen maar de stemmetjes. Maar er wordt achter de schermen nog veel harder gewerkt.
0: En blijf even bij de media. Want binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven.
1: Ja, die hadden het niet zo kosher gehouden.
0: Nee, ja. Kosher, oh ja.
1: Ja.
0: Het gaat over een Hitlergrap.
1: Precies.
0: Jij noemt het kosher.
1: Precies.
0: Ja. Ik wil daar 1 ding over zeggen. Kijk, echt ongepaste opmerkingen. En ik heb het alles gezien en geluisterd. En ik ben het er inderdaad gewoon niet mee eens wat daar wordt geroepen en gedaan. Maar ik vind wel dat er ruimte moet zijn binnen het publiek bestel. Ook voor organisaties die net even een andere kijk hebben op dingen. Kijk, het moet niet smakeloos en dit soort dingen zijn. Alleen het is nu wel van, oké, we gaan nu even het in de media brengen en we gaan ze het randje overduwen. Ik denk dat je dan alleen maar meer aandacht gaat geven en het gaat laten groeien.
1: Dat zou kunnen, maar misschien maar als iemand zonder overheidsgelden zo'n kanaal wil starten, ja, dan is dat hun goed recht natuurlijk.
0: Nee,
1: maar dan hoeft dat niet meer in het bestand.
0: Nee, maar ja, aan de andere kant, je hebt natuurlijk wel de... Kijk, heel veel mensen zeggen, ja, de NPO is hartstikke links. Is alleen maar links, bla, bla, bla. Maar het zorgt er ook voor dat je ruimte houdt voor omroepen die net even de andere kant op kijken. En ik zeg niet dat Ongehoord Nederland nu in het publieke bestel moet blijven. Helemaal niet. Maar je moet er wel een beetje voorzichtig mee omgaan.
1: Een breed gemêleerd geluid is belangrijk. Maar ook in het links en in het rechts. Of in het boven of in het onder. Kun je over de streep gaan.
0: Zeker weten. Dus de minister die heeft nog even een besluit te nemen. En huurwoningen zijn een stukje duurder geworden. In juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS. De huurstijging is wat minder dan de afgelopen 2 jaar dus.
1: Ja, dat is dus, het goede nieuws is eigenlijk dat de stijging minder sterk is. Het is nog steeds duurder, maar het is iets minder dan misschien zou verwacht zou zijn of dat de bedoeling is.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het altijd wel heel bijzonder hoe dat dan economisch werkt. Hè? Want dan worden huurwoningen 4,4% duurder in dit geval. En dan zijn er ook mensen die vanuit de CAO 7-8% meer geld krijgen, meer salaris krijgen. Dus ja, dan wordt je huis eigenlijk goedkoper. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet meer verdienen. Of een klein paar procent. Dus die scheefgroei wordt alleen maar groter.
1: Ja, het is om het allemaal een beetje netjes op rijtje te krijgen, is dit volgens mij misschien wel een stapje in de goede kant. Maar ja, het is niet voor iedereen altijd even eerlijk, helaas.
0: Nee, zeker niet. En huizenprijzen zijn ook gewoon heel duur.
1: Want we hebben ook gewoon een tekort aan huizen.
0: En ook studentenwoningen.
1: En nog een tekort aan studentenwoningen, lazen we gisteren. Ook al is daar inderdaad zijn maatregelen genomen afgelopen jaar. Maar dat is niet per se dat het nou echt heel veel. Het is een beetje een druppel op de groene plaat geweest. Daar waar ongeveer nog bijna de helft van zegt van ja, ik blijf wel thuis wonen. Want het, ik ga het toch niet redden.
0: Ja, ja, ja. Maar als je dus, weet ik veel, in Groningen woont en je wil in Maastricht naar de universiteit, dan moet je toch wel een studentenwoning.
1: Ja, en dat is dus waar het schrijnend is. Dat mensen dus hun studiekeuze of plek moeten aanpassen. Ja. Omdat ze niet kunnen wonen. Dan wordt het naar.
0: En ik denk ook dat het ook. Kijk, er zijn wel genoeg studentenwoningen. Alleen iedereen wil uit huis. Terwijl als je
1: ja, maar dat wil dus ongeveer maar de helft. En dat is het mooie van bij ons in de regio. Je kan praktisch, of als je naar ons luistert, kun je eigenlijk met de fiets naar de universiteit in Leiden of naar de hogeschool in Leiden. Als je
0: ja, en op het moment dat je naar bijvoorbeeld Den Haag wilt, de hogeschool precies. Den Haag, dan kan je met het openbaar vervoer Amsterdam, idem dito.
1: Wij hebben hier nog wel mazzel.
0: Rotterdam, Utrecht, dat is allemaal nog wel te doen. Maar buiten de Randstad wordt het allemaal best wel een beetje lastig.
1: Überhaupt heb je mazzel, want jij woont in een van de mooiste streken van Nederland.
0: Oh, maar dat vind ik dat echt serieus. Dat vind ik echt waar.
1: Ja, nou, dus we zijn blij dat jij er bent en wij zijn blij dat wij hier mogen zijn.
0: En ook nog met een genomineerde ochtendshow.
1: Vooruit.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Zometeen Bluff en Gijke Einaert met Zoute Landen in Stemper City. Dit is Self-Aware.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: eerlijk bekennen dat ik wel eens een liedje heb geschreven.
1: Oh?
0: Ja, dat heette niet Zoute Landen, maar Zoeterwoude.
1: Dat was
0: voor het 750 jaar jubileum. Nooit serieus uitgebracht of weet ik veel wat. Maar dat was volgens mij met de gemeenteraadsverkiezing. Maar echt ook weer 5 jaar geleden of zo.
1: Oh, je had jezelf kunnen nomineren voor dit jaar. Om het als lied van als dorpslied te krijgen.
0: Ja, ja, het was iets van Zoeterwoude. En dan tussen stad en streek. Of nou, ik weet niet wat ik ervan heb gemaakt. Maar was wel grappig.
1: En ik ben blij dat je
0: standje 600.
1: En dan was het refrein, was ik ben blij dat je bier brouwt. Blij dat je bier brouwt? Of
0: zoiets. Ik weet niet meer precies. Ik heb ook gelukkig geen opnames meer.
1: Ja, dan gaan we even naar op zoek. We duiken in de analen om te kijken of we nog wat kunnen terugvinden. Ken jij deze track of ben jij deze track? Laat het even weten. Ochtendshow Centraal.
0: Nee. We gaan even naar Zoeterwoude toe. Want ballen schieten, mikken, een stormbaan bedwingen en racen op stokpaardjes of bureaustoelen tijdens de Weiland Games. Zoeterwoude. We rijden het gisteren om sportspel en vooral heel veel plezier. Je hoort de organisator Jochem Smit. Maar eerst even een paar enthousiaste deelnemers.
2: Voetbal gedaan. We hebben gegooid hebben we op het springkussen. Ik heb in een springkussen gesprongen en gevoetbald.
3: Ja, het is echt van jong tot oud. Het is in het kader van Zoeterwoude 750. En er moet natuurlijk ook bewogen en gespeeld worden. Dus we hebben een dag dat echt jong en oud mee kan doen in teams. En voor ieder wat.
4: En waarom is het nou zo leuk?
5: Omdat je lekker sportief kan zijn. Lekker je eigen gang een beetje opgaan. Leuke spelletjes doen. En dat is nou altijd zo leuk, spelletjes.
6: En ook lekker met je vriendinnen zijn.
7: Ja, het is gewoon heel leuk. En je bent met je vrienden. En het is ons dorp. Het is gewoon echt heel leuk.
1: Ja, en ik heb ook begrepen dat het eigenlijk heel lastig is, heb ik uit betrouwbare bron, dat het heel lastig is om op die smalle balk over de sloot te gaan.
0: Ja, zeker.
1: Ja, wil je nog even terugzien wie ons dat heeft verteld en hoe dat er ook weer uitzag? Moet je even naar de straatshow van je welste, van Rudo, kijken.
0: Zeker, dat is online nog terug te vinden in de straattalkshow van Rudo. Want hij ging even over de balk lopen. Dat ging niet goed.
1: De nadruk op even.
0: Ik heb even zitten kijken, over even gesproken. Hmm. Ik heb heel even snel een zoekslag gemaakt in mijn digitale systeem, maar er zijn gelukkig geen bewijzen meer.
1: Nee, daar maken we nog even werk van.
0: Ik sta wel op een ander liedje.
1: Oh?
0: Ja.
1: Ja, die 3 oktober track.
0: Jazeker.
1: Ja. Kijk, ja, die ken ik wel. Want daar staan jij en Ellie op.
0: Jazeker.
1: Ontzettend dus met een D.
0: Nee, ja. Dat, ja nee. Nee, hier kijk.
1: Mark probeert.
0: Met een T. Hier, even kijken. Kennen we een stukje. Dat is deze. En je hoort op een gegeven moment, ik zeg iets.
8: En mijn tweede broodje wordt. Doe nou mijn kouwe biertje. Ja, ik stier er van de dorp.
9: Hoppa! Ja, dat is Elmar.
8: Dan gaan we op de Griekse tour.
0: Dat ben ik. Ja, op de Griekse tour. Oh, ik heb er trouwens wel weer zin in, want het is minder dan 1 maand en dan is Leiden ontzet.
1: Ja, het is 4 september, dus die air zit goed in de maandje. Het is minder dan een maand en dan heb je het over.
0: Lekker. Voordat het de uitzending helemaal ontspoort, we gaan even naar de muziek toe. Zometeen de Centra Plus Plus track, die is van Direct My Friend, de nieuwe. Ik vind hem leuk.
1: Ja, ik ook. Ja, een beetje gedragen wel, dus bereid je een beetje voor.
0: Gedragen.
1: Ja.
0: Eerst Pernau en Kalit, dit is The Hard Way, het is de ochtendshow.
10: Dit is Centraal Plus, ook via DAB+.

0: Direct en My Friend. Het is de Centraal Plus Bustrack van deze week. Straks na 19:30 een reportage, want leidenaren konden gisteren speeddaten met raadsleden in de foyer, of in het Leids, de foyer van het stadhuis.
1: Foyer, yeah.
0: Stonden de formerende partijen individueel aan tafels om met de inwoners in gesprek te gaan. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Maar eerst nieuws, weer en verkeer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leiderdorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en een lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee met een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz, waarvoor alle beschikbare plaatsen inmiddels zijn vervuld. Zaterdagmiddag zijn er oldtimerbrommers, foodtrucks en live muziek. Ook wordt een borrel voor lokale vrijwilligers gehouden. 'S Avonds draaien DJ's muziek uit de jaren 70 tot en met de jaren 0. En zondag begint om 19:30 Unity NL on Tour met optredens van verschillende Nederlandstalige artiesten. De vriendenfeesten worden georganiseerd door Stichting Vrienden van het Oude Dorp. In de gemeenteraad van Leiden roept inwoners op om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen. Leidenaren kunnen bijvoorbeeld een brief sturen, contact opnemen met raadsleden of hen uitnodigen voor een werkbezoek. Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel Burger aan het Woord. Daarnaast organiseert de gemeente bewonersbijeenkomsten over projecten in wijken en buurten. Via het online platform Doe Mee Leiden kunnen inwoners reageren op plannen waarvoor de gemeente ideeën en ervaringen van Leidenaren vraagt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: Het waait en het is voor

0: Cameron Whitecamp en Kingdom of Fears. Het is de Trappers Ochtendshow. Even over 7:30 op deze vrijdag 4 september. En dan gaan we het even over politiek hebben. Want ja, Leidenaren konden gisteren speeddaten met raadsleden. In de foyer van het stadhuis stonden de formerende partijen individueel aan tafels om met inwoners in korte rondes in gesprek te gaan. Een beetje burgerparticipatie, daar komt het dan op neer. Formateur Martien Brander legt uit hoe het precies werkt.
1: Ja, we zijn bezig met speeddates. De onderhandelende partijen die vonden het heel belangrijk om met de stad in gesprek te gaan. Dat waren ook signalen die we overigens van de niet-onderhandelende partijen hebben gekregen. Dus we hebben geprobeerd om na te denken van hoe krijgen we dat nou goed voor elkaar, zodat er heel veel contact kan komen. Want we hebben niet zoveel tijd, want we hebben haast met formeren. Dus dan hadden we bedacht, we laten de onderhandelaars ronde fietsen, zodat ze allerlei verschillende mensen kunnen tegenkomen. Want er zijn ook 150 of meer brieven geschreven door allerlei organisaties in de stad. Dus we hebben ook gedacht, het zou mooi zijn als er een ontmoeting kon plaatsvinden. Maar ja, dat zie je hier ook. Het is heel druk. Heel veel mensen willen graag met die onderhandelaars praten. Dus hebben we er speeddates van gemaakt. En dat levert veel energie op, zie je.
2: En hoe werkt het nou precies? Hebben ze dan 5 minuten de tijd om met iedereen in gesprek te gaan? Of hoe werkt dat nou?
1: Nou, we hebben het een beetje, dus dat is een beetje techniek, maar we hebben het een beetje in rondes verdeeld. Zodat eigenlijk iedereen aan bod kan komen. En we hebben ook met de onderhandelaars zelf gesproken. En gezegd, ja, jullie zijn ook gewoon met z'n allen één team. Dus zorg ervoor dat wat jij hoort. We zorgen er ook voor dat iedereen daar kennis van kan nemen. Dus dat verzamelen we ook goed. En dan kunnen de onderhandelende partijen hun voordeel daarmee doen.
2: Ga je dit vaker doen, denk je?
1: Nou, ze hebben wel uitgesproken dat ze, dat is natuurlijk aan hen zelf, hè, zometeen het college en de partijen in de raad. Ze hebben wel uitgesproken dat ze dat contact met de stad heel belangrijk vinden. En dit is wat dat betreft ook een beetje een eerste keer. Het is ook een experiment. Kijken of het goed gaat. Als ik zo achter me kijk, dan denk ik in elk geval dat het energie geeft. En dat is fijn, dat er ontmoeting is.
0: Nou, je hoort het als de formateur over het speeddaten met raadsleden. Ik heb nog een suggestie.
3: Nou,
0: ga gewoon onderhandelen en kom tot een akkoord om leden te besturen. Want het duurt best wel heel lang. Het was maart waren de verkiezingen.
3: Ja, dat zei Martien ook aan het begin. Van, we hebben haast, we moeten opgeschoten worden.
0: Ja.
3: En, maar wie weet is er ook gewoon voor raadsleden persoonlijk misschien een

0: kan wel een hele leuke romantische spark ontstaan. Het blijft daten.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat het echt wel echt speeddate is geworden.
0: Ja, zelfs raadleden verdienen liefde. Ja, soms vergeten zelfs mensen
1: radio
0: dat
1: DJ's.
0: Nou, daar ben ik nog niet over uit.
1: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Met straks, we gaan even naar Wassenaar toe, want over politiek gesproken. Henry Hendricks is uit de fractie Hart voor Wassenaar gestapt.
0: En als je denkt dat hij met pensioen gaat, dan heb je het verkeerd.
1: Ja, en hij heeft wel dat is de partij die hij zelf heeft opgericht. Ze denken, is hij dan eruit gestapt of zo? Ja, dat heeft hij gedaan, maar wel in goed overleg. Dus hoe dat zit, dat hoor je daar straks even. Eerst Selena Gomez en Marshmello. Dit is Wolves. Arsidian en Oblivion. Locked Away is ook onderweg. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.
2: In your eyes, there's a heavy blue.

0: Car City. En Adam Levine met Locked Away. De voordeur nog Celine Gomez en Marshmallow met Wolves. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen, de omroep voor de Leidse regio en Wassenaar. En we gaan inderdaad even naar Wassenaar toe, want er is nu iets gebeurd. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.
1: Nee, de politiek is weer een beetje aan het opstarten. Ja. Dus die vakantie is ook voorbij, de reces voorbij. Iedereen komt weer een beetje bij elkaar. Dit is wel een besluit wat in de zomer is genomen. Maar het gaat nu wel een beetje van kracht.
0: Ja, en kijk, je kan natuurlijk als gemeenteraadlid kan je afsplitsen als je ruzie hebt met je partij. Kan je je zetel meenemen, kan je iets anders gaan doen, eigen partij.
1: Je kan Mona Keizeren, zeg maar.
0: Ja, dat. Je kan ook zeggen, joh, ik stop ermee en hier heb je de zetel terug. Dan geef je je zetel terug aan de partij. En dan wordt dat opgevuld door iemand die dus in de partijlijn zit. Maar wat in Wassenaar nu is gebeurd, is dat de fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, die splitste af. Maar hij is dus fractievoorzitter, dus hij is eigenlijk een beetje de baas van de partij. Hij splitst af in goede harmonie en dan gaat zijn eigen partij beginnen. Maar hij gaat wel meestemmen met Hart voor Wassenaar.
1: Ja.
0: Ik vind het complex.
1: Ja, en dan zijn motivatie is ook een beetje om toch een stap terug te doen om minder energie kwijt te zijn aan het fractievoorzitter.
0: Ja.
1: En dat kan ik me ook goed voorstellen als je dus niet meer een kwieke meneer bent van 32.
0: Maar stop dan en geef het. Heeft de zetel terug aan de partij. Nou, gisteren was hij in ieder geval in de middagshow bij collega Elmar. Luister even mee.
2: Het punt is dat ik ben nu 12 jaar verbonden aan Hart voor Wassenaar. Ik ben er de oprichter. Ik ben ook een beetje het boegbeeld van Hart voor Wassenaar. Althans, dat vinden nogal wat mensen. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je moet afvragen, hoe wordt de opvolging geregeld? En dat moment is een beetje nu gekomen. En het tweede wat je moet afvragen, hoe ga je met de continuïteit van Hart voor Wassenaar om? Is het een eenmansfractie of is het een partij, een echte goede volwassen partij? En dan moet je dingen over gaan laten aan anderen. En een van die dingen is dat je dan uit de fractie stapt. Dat kan niet zomaar in mijn ogen, want je hebt nog altijd behoorlijk hoeveelheid stemmers op je. En die grote aantallen stemmers, die kun je niet ineens bericht achterlaten van, joh, ik ben eruit gestapt, ik moet het met een andere doen. Nou, uiteindelijk komt het erop neer dat het programma van Hart voor Wassenaar en de verkiezingsprogramma en de waarde van Hart voor Wassenaar, die blijf ik volgen. Dus ik verwacht dat de fractie van Hart voor Wassenaar die overblijft en ik niet veel stemverschillen zullen hebben. En dat is het goede nieuws, maar de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en het leiderschap van Hart voor Wassenaar ligt nu bij de huidige fractie.
0: Ja, en het krijgt zeker nog een staartje. Want tegen het Algemeen Dagblad zegt de nieuwe fractievoorzitter Van Vliet van Dijk, even haar voornaam kwijt.
1: Pascal.
0: Pascal inderdaad, die zegt, ja, we noemen het zuur dat Hendricks zijn zetel meeneemt en voor zichzelf begint. Dat had liever anders gezien. Gezien het aantal voorkeurstemmen snap ik wel zijn keuze. Maar tegelijkertijd betreur ik het dat we als Hart voor Wassenaar een zetel kwijt zijn. Ik vind als je vertrekt, lever dan ook je zetel in. Zo'n breuk is ook niet goed voor de partij. Al is er natuurlijk nog veel tijd tot de volgende verkiezingen. Dus Henry Hendrik zit er wat anders in als de nieuwe fractievoorzitter.
1: Ja, en dat gaat waarschijnlijk nog wel wat meer uitwassen hebben wanneer er weer uitvoerig vergaderd en gestemd en geregeld gaat worden binnen de raad.
0: We gaan het allemaal meemaken. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Zometeen Just a Little. Eerst Love Yourself en die is van Justin Bieber.

0: Just en Sam Harper, Just a Little tijdens de Centra Plus ochtendshow. En daarvoor nog Justin Bieber met Love Yourself. Het is bijna 8 uur tijd voor het moeilijkste spelletje van de radio. Wat was dat? Ik zie hem.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal glunderen.
1: Ja.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Ja, het is een van de lastige spelletjes die je op de Vaderlandse Radio kan horen. De 1 seconde ronde tot 2 keer toe krijg je 1 seconde voorgeserveerd. En misschien weet jij al welke track het is. Heb je er genoeg aan? Als dat zo is, kun je het laten weten en kun je er wat mee winnen. Maar die 1 seconde klinkt zo voor vandaag.
0: Ik weet niet.
1: Ja, dus Without You. Nou, probeer dat maar eens te googlen, want dat zijn er heel veel liedjes. Dus ik dacht, ik geef wel duidelijke tekst, maar eentje waar je net niks hebt om te vinden.
0: Maar ik herken hem ook niet.
1: Ik kan me een beetje voorstellen, want ik ben een beetje gemeen geweest. Ik heb nog niet een gigantisch groot gevestigde oude wereldhit. Mm. Deze track is 3 maanden oud, maar wel van een groepje bestaande uit ene Edvard, ene Philip en ene Frederik.
0: Het klinkt Scandinaaf.
1: Die inderdaad, die aan het begin van dit jaar een gigantisch grote hit hadden met een andere track. Deze track is onderweg om zo'n grote hit te zijn, maar het wil nog niet precies zo hard charten. Dus we zijn ons best aan het doen. Nog 1 keertje luisteren.
0: Oké, stuur erin. Ochtendshow@centraalplus.nl via de mail even na 8 uur. Dan hoor je de uitslag. Dit is Dean Lewis. How do I say goodbye? Anymore.

0: leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
3: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders, dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
2: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Er staat file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Want tussen Roelofaansveen en Hoofddorp is de weg dicht. En daardoor staat er tussen Schiphol en knooppunt Bad Hoeverdorp 4 minuten vertraging. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knooppunt Doek. Naar de A4 richting Den Haag en knooppunt Raasdorp 4 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: Corrie. En Becky Hill.
1: Historie. 8 uur geweest. Goedemorgen. 6:08 op deze vrijdag 4 september. Het is de ochtendshow van Centraal Plus. Mark hier. En Rabin, die heb je al gehoord.
2: Goedemorgen.
1: Met Joel Corrie.
0: Joel Corrie.
2: Ja, Joel Corrie.
1: Het is de laatste werkdag van de week. Lekker hoor. Pas wel even op als je naar buiten gaat, want voordat je het weet ben je weggewaaid.
3: Ja, we hoorden al tips van zet je kliko vast.
1: Zet je kliko vast?
3: Ja. Dat je kliko, als je een kliko aan de weg zou moeten zetten, als jouw vuil wordt opgehaald of als het op een penibel plekje staat, dat het zo hard kan waaien dat je klikootje dus, als die leeg is, gewoon weg kan rijden.
1: Ja. Maar wat je met de buren moet ophalen.
3: Ja, of ergens, weet ik veel, uit een plantsoen of uit een sloot moet vissen. Dat zou het wel jammer zijn.
1: Ja, dit zijn echt first world problems, maar wel belangrijk.
3: Ja. Ook de eerste wereld heeft belangen.
1: Nee, zeker. Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. We gaan van wegwaaiende kliko's naar de Falklandeilanden. De laatste keer dat daar oorlog was 1980 of zo. Met Margaret Thatcher.
3: Ja, dat was in midden jaren 80 dat Argentinië vond dat de oliedingen die daar gebeurden op de Falklandeilanden. Want dat is echt heel ver weg, toch?
1: Ja, ja.
3: Waar ligt het?
1: Je hebt Argentinië. Dat ligt in Zuid-Amerika. Ja. Dan op een paar kilometer van de kust ligt de Falklandeilanden. Dat is dus van de United Kingdom. En dat ligt dan weer heel ver weg.
3: Ja, dus het ligt al vrij ver weg van Argentinië.
1: Ja.
3: En het ligt dus nog heel veel verder weg van het land dat zou... Ja. De eigenaar zou zijn van die eilanden.
1: Het gaat over visgronden, olie, dat soort dingen. Maar er is, ik dacht, ja, dat hebben ze allemaal in de jaren 80 opgelost. Maar blijkbaar niet. Ze hebben weer eens ruzie. Want de Argentijnse president Javé Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij heeft een decreet ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Beetje Trumpiaanse omstandigheden. En 1982 was trouwens een korte maar bloedige oorlog gevoerd. Argentijnse militairen bezetten de eilanden. Het Britse leger kwam naar bijna 1000 doden. Het is wel bijzonder.
3: Nou, het scheelt wel dat hij de oliebedrijven aanpakt, want daar is toch geen heisa om. En dat is een hele stabiele industrie de afgelopen jaren. Ik denk niet dat we daar zoveel van zouden merken.
1: De CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland is vorig jaar voor het eerst sinds de coronapandemie gedaald.
3: Ja, wat een goed nieuws. We hebben toch blijkbaar met z'n allen of duurzamer gereden of gewoon minder gereden.
1: Nou, dat denk ik niet gezien het aantal files. Ik denk duurzamer. Ik denk dat we veel meer elektrische auto's. De CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland is dus gedaald. En het gaat om 1,6%. En ik zat daar nog even over door te denken. Want steeds meer mensen gaan een elektrische auto rijden. Of hybride. Of jij hebt een hybrid.
3: Ja.
1: Hybrid, een oude hybrid.
3: Ja.
1: Ja, jij kan 3 kilometer hybrid rijden. En daarna gewoon op benzine, denk ik.
3: Hij doet alles op benzine. Maar alles zit gewoon een beetje jus van de elektromotor bij.
1: Ja, oké. Okay, dus niet een plug-in hybrid.
3: Nee.
1: Nou, allemaal nieuwe technieken. Dus ja, elektrisch rijden is goed. Ik rij echt een oude aftans auto. Nou, hij is niet afstands, hij is wel oud.
3: En dat komt, hij is ook wel een beetje afstands.
1: Ja, maar dan heeft de overheid een bepaalde youngtimer-regeling. Auto's ouder dan 25 jaar, die zijn dus belastingtechnisch heel voordelig. Dus ik rij in een oude vervuilende auto, die dus belastingtechnisch heel voordelig is.
3: Ja,
1: dus,
3: wij betalen jou met z'n allen om een oude bagger te rijden.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Dat is toch bijzonder?
3: Ja, ik weet nog niet precies waar die regeling vandaan komt. Het zal vast ergens handig voor zijn geweest. Of er is een mega harde lobby voor oude mannenauto's. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, misschien is dat het wel.
3: Oh ja, Mark loopt helemaal rood aan, voelt zich helemaal betrapt. Nee, jij bent onderdeel van de schaduwlobby voor oude mannenauto's.
1: Ja, nou ja, als ik je auto start, het is al een milieudelict. Nou, ik rij wel op gas. Gewoon autogas.
3: Niet op gas, maar op LPG.
1: Op LPG.
3: Nou, dan hoop ik dat jij hebt bijgedragen aan die 1,5% die we al onderuit zijn gegaan. Het is niet een gigantisch groot verschil, maar vooruitgang valt te vieren. Ja,
1: de auto is natuurlijk ook gewoon een melkkoe van de overheid. Daarom gaan ze ook die hybrid bijvoorbeeld van de volgend jaar gewoon de wegenbelasting normaal belasten. Dus dat wordt ook weer duurder.
3: Ja, alles wordt duurder. Ja. Dus,
1: dat het verstandig is als jij jouw hybrid de deur uit doet en een oude mannenauto van 25 jaar oud koopt.
3: Joh, ik rijd toch wel 3 keer per maand, dus ja, dat is waar. Ik kan het wel leiden.
1: En je kan hier gewoon naartoe waaien tegenwoordig.
3: Ja.
1: En er is feest in Oegstgeest binnenkort, want het parkeerterrein aan de Leidweg bij winkelcentrum Langevoort is komend weekend het decor van het dorpsfeest in Oegstgeest. Vanaf vanmiddag tot zondagavond vinden daar tal van activiteiten plaats.
3: En als het goed is dit weekend ook nog wel een beetje lekker weer.
1: Mag ik hopen?
3: Er was niet zoveel regen voorspeld, begreep ik.
1: Nee, het wordt prima. Alleen het waait nu een beetje over.
3: Ja, vandaag mag het nog. Dan moet je toch waarschijnlijk nog op kantoor of op school, waar je dan ook zit. En dan vanaf dit weekend weer lekker buiten.
1: Vertel zo even wat er in dit uur van de ochtendshow zit. Eerst 1 seconde rond. Je hoort 1 seconde van een track. En dan is de vraag, welke track hoor je hier? Ja, nou ja, Raben vertelt zo even welke het is. Eerst zometeen in de uitzending Aad Fons en Arie van Nadort. Over de jaarmarkt in Leiderdorp. Want zij doen dus mee met de jaarmarkt in Leiderdorp. En die is morgen al. Nog een aantal reportages. We bellen even met Jan Suikerbuik van de stichting Vrienden van het Oude Dorp over de vriendenfeesten die ook dit weekend zijn. Het is een druk weekend.
3: Er wordt heel veel gefeest. Het is de vakantie voorbij en iedereen is er nog niet helemaal klaar mee. Dus er zijn nog genoeg feesten te doen. En een feestje kun je ook vieren als jij wist wat de oplossingen van de 1 seconde ronde. Want ik heb het pittig gehouden. Het zijn deze jongens die begin dit jaar de hitlijst hebben bestormd met hun track Magnetic. Dit is de volgende die de hitlijsten mag bestormen. Dit is namelijk Lose Yourself van The Bausa.

0: Alex Warren en Passenger. De Horn of the Bousa en Lose Myself. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Ja, ik zei daar gewoon Lose Yourself.
0: Ja.
1: Ik maak gewoon een fout. Excuus, rectificatie. Het is Lose Myself is de oplossing van deze controle.
0: Spoel even terug en dan is het weer opgelost. Aanstaande zaterdag is het weer tijd voor de jaarmarkt in Leiderdorp. Van 10 tot 5 staan er zo'n 80 kramen, kinderattracties en klinkt er muziek van Leiderdorpse koren en talenten. Ook de gemeente is aanwezig, maar tussen al die kramen vind je ook bijzondere deelnemers. Stichting Historisch Brandweermateriaal Leiderdorp pakt dit jaar bijvoorbeeld extra uit met historische brandweermateriaal. En op het welzijnsplein staat Friends of Zimbabwe. En daar vertellen ze over hun werk en wat ze vanuit Leiderdorp proberen te betekenen voor mensen in Zimbabwe. Aad Fons en Arie van Nadoort bij ons in de studio. Aad en Arie, goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
0: Aad van Stichting Historisch Brandweer Materieel Leiderdorp. En Arie van Adort van de Friends of Zimbabwe.
2: Dat klopt.
0: Twee verschillende organisaties. Om even te praten over hun deelname bij de jaarmarkt. Is het vooral gezelligheid of moet er ook iets bereikt worden? Ik begin even bij Aad.
2: Het is sowieso gezellig. Wij doen nu voor de derde keer mee. Maar natuurlijk hopen wij ook mensen te bereiken. Want we hebben al ons materieel, nou niet alles, een deel van ons materieel hebben we staan op de Laan van Berendrecht. Een stukje bekendheid vinden wij belangrijk. En we vinden het ook belangrijk dat de mensen het materieel weer zien. Want we hebben daar actie voor gevoerd om te overleven met ons historisch brandweermaterieel. Dat is gelukt.
0: Ja.
2: Maar dan willen wij wel een stukje bekendheid en het steeds toch aan het publiek blijven tonen.
1: Ja, dat is belangrijk voor jullie, hè? Om het dus niet gewoon alleen maar ergens op te slaan dat het verstoft. Dat het een archief is, het moet echt een levend ding blijven.
2: Ja, dat is het spul wat we hebben en dat werkt ook. Om een voorbeeld te geven, volgende week hebben we ook een monumentendag. En dan hebben wij een oude handspuit Jan van der Heijden in werking, die al heel oud is. Dus we willen het dan laten zien en in werking houden. En dat kost natuurlijk tijd, dat kost geld. En we proberen ook een actie op te zetten om wat steun te krijgen van het publiek. Daar gaan we mee aan de slag.
0: Maar staat er zaterdag dan een brandweerauto op de jaarmarkt?
2: Daar staat een oldtimer brandweerauto op de jaarmarkt. Kijk. Ja, dat klopt.
0: Arie, Friends of Zimbabwe, je kan niet heel Zimbabwe meenemen naar de jaarmarkt.
3: Nee.
0: Hoe gaan jullie daar mee om?
3: Nee, dus wij gaan naar Zimbabwe toe. Minstens één keer per jaar. Op je vraag, laat ik zeggen, ja, ook wij gaan voor de gezelligheid. Maar zeker zijn we ook afhankelijk van donaties door sponsoren. En we verkopen nogal wat spullen die we gedoneerd krijgen op Vinted en op Marktplaats. Dus uit die gelden die we binnenkrijgen kunnen we mooie projecten investeren. Wat hebben we afgelopen augustus ook nog weer gedaan. We bestaan sinds 2018 trouwens. Dus geregeld zijn we in Zimbabwe om dan, met het geld wat binnen is gekomen, om dan, te investeren in projecten. Gezondheidszorg en scholing, die zijn centraal bij ons. En daar zijn we redelijk succesvol in. We zijn klein, compact, maar wel heel enthousiast.
0: Kijk, en ook al vaker op de jaarmarkt gestaan met een kraampje. Wat is dan het voordeel voor jullie?
3: Ja, wij verkopen op de jaarmarkt goederen. Maar we komen ook met een initiatief. Jullie als journalisten zullen geïnteresseerd zijn in het feit dat wij altijd, of dat wij komen met een wereldprimeur, een jaarmarktprimeur.
0: Mm-hmm.
3: In die zin dat wij we gaan een project opzetten. Dat is nieuw, inderdaad. Waarbij we sponsoren willen gaan zoeken die bereid zijn om kinderen, schoolkinderen in Chivu, Zimbabwe, te sponsoren voor één schooljaar. Dat wil zeggen de kosten van het schooljaar, plus het uniform, plus de boeken.
0: Oh ja.
3: En daar willen we een sponsor voor zoeken. Door de school zijn 5 kinderen nu geselecteerd op basis van armoede in het gezin. En op basis van ambitie dat die kinderen vooruit willen komen. Dus laat ik zeggen, dat gaan we doen.
1: Dus jullie starten een project om dus een vijftal kinderen hun schooljaar te financieren.
3: Dat klopt precies.
1: En wat is het bedrag waar ik dan aan moet denken? Want hoe duur is collegegeld, hoe duur is schoolgeld, boeken? Wat kost dat allemaal?
3: Ja. Voor zo'n per kind praten we per schooljaar over €150.
1: Okay.
3: Dus dat is te doen, denken wij. Dat is het bedrag wat we voor zoeken. En dan, idealiter slagen we erin om dan in het eerste jaar 5 kinderen blij te maken.
0: Kijk. Hoe zorg je ervoor dat mensen niet het kraampje voorbij lopen? Trek je ze gewoon fysiek?
3: We staan daar met allerlei spullen die we gedoneerd hebben gekregen. Dus we gaan voor de verkoop van spullen. Dat kunnen gebruiksgoederen zijn, dat kunnen luxe goederen zijn. Het is wel tweedehands. We hebben geschonken gekregen. Mm-hmm. Maar het zijn spullen die allemaal oké zijn, schoon zijn, gewassen zijn enzovoort. Dus dat kunnen inventaris zijn, interieur, exterieur. Nou ja, het kan van alles zijn. En laat ik zeggen, dat verkopen we. Ja. En daar krijgen we geld voor binnen.
0: En Aad, ik denk dat bij jullie iedereen niet voorbij loopt. Want als ze dat doen, dan spuit je ze gewoon nat met die brandweerauto, toch?
2: Nee, we spuiten niet. Maar we proberen wel met de auto natuurlijk. Dat is wel een trekker. Want die auto, dat is een hele bijzondere auto.
0: Ja, ja.
2: In 1961. En daar mogen de mensen ook voor op de foto. Maar die handspuit waar ik het net over had, die staat er ook. En we hebben nog een oorlogsspuit mee, waarvan een type ook in Leiderdorp dienst gedaan heeft. Die staat er ook. We doen ook wat aan verkoop, want onze stichting kost natuurlijk ook geld. Wij moeten nu een locatie huren waar we een klein deeltje van hebben gekregen van het gemeentebestuur om de eerste jaren door te komen.
0: Maar je moet zelf de broek ophouden binnenkort. Hè?
2: Maar we moeten zelf de broek ophouden. Dus wij moeten nu ook geld gaan genereren om voor de stalling en ook voor het onderhoud. Want jaarlijks heb je toch best wel kosten aan allerlei materialen om het spul in de lucht te houden.
0: En hoe doen jullie dat dan op de jaarmarkt?
2: Nou, we proberen in ieder geval aandacht te krijgen van de mensen. En we proberen ook een donatie te krijgen van de mensen. En we verkopen ook spullen.
0: Ja,
2: ja. Want wij hadden heel veel spullen in onze kazerne. Heel veel boeken. Mini-brandweerautootjes.
0: Oh ja.
2: En dat soort dingen. En daar hebben we er veel te veel van. Daar gaan we dus ook wat van verkopen.
0: Kijk. En er staat ook een rodeo-stier.
2: Ja.
0: Daar kunnen mensen voor volgens mij €2 een rondje op die rodeo-stier. Of in ieder geval afgesodemieterd worden.
1: Durven jullie dat aan, heren?
0: Ja, durven jullie dat
3: aan? Ik ga dat niet meer
0: aan. Ik niet. Ik zie twee keer de opbrengsten, een deel van de opbrengsten, die gaat naar het historische.
2: Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is een heel leuke actie van Centra Plus.
0: Leuk. Van de jaarmarkt. Ja,
2: inderdaad. Nee,
0: maakt niet uit. Aad Fons, dank voor de komst. En Arie van Nadort, in ieder geval van de Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp en Friends of Zimbabwe, om even te praten over de jaarmarkten in Leiderdorp. Zijn jullie een beetje bij elkaar? Of moeten jullie die halve Laan van Berendrecht over voordat jullie elkaar zien morgen?
3: Ik ga morgen horen waar we staan. Maar het is wel ergens midden op de Laan van Berendrecht.
2: Kijk, maar wij staan naast de tweede flat gezien vanaf de Engelendaal.
0: Kijk, vast herkennen aan die rode auto die er staat.
2: Zeker weten.
0: Dank jullie wel voor de komst en veel plezier morgen.
2: Dank je wel.
4: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker warm.

0: Bruno Mars en Risk It All. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. De kleine gouden gedenkstenen die voor huizen liggen als eerbetoon aan slachtoffers van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog. In Voorschoten werden gisteren 3 nieuwe struikelstenen geplaatst. Voorzitter van die werkgroep Stolpersteinen Voorschoten, Marcel Kramwinkel, ligt toe waar deze nu liggen.
1: Wij staan hier in de Narcisstraat 1 in Voorschoten. En wat we hebben gedaan is dat we 3 stenen hebben gelegd voor Joden die in de oorlog hier afgevoerd zijn en vermoord zijn in de vernietigingskampen.
2: Er lag al een steen voor het huis, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat was voor Mardachia Nijman. Dat is de eerste steen die we gelegd hebben. En hij heeft in de oorlog onderdak geboden aan de 3 mensen die ook vermoord zijn en die wij nu herdenken. En dat is niet tegelijkertijd gebeurd omdat we nog het een en ander moesten uitzoeken. Vandaar dat het wat later is.
2: En hoeveel stolpersteinen liggen er nu in Voorschoten en hoeveel komen er nog bij?
1: Er liggen er nu 5 en we denken dat ze ongeveer 20 stenen gaan leggen in totaal.
2: Even voor de mensen die het even niet meer weten, wat is een stolperstein ook alweer?
1: Ja, een stolperstein, dat is een messingsteen. Daar staat een naam op van degene die vermoord is, met de datum. En dat is bedacht door Günter Demnig uit Duitsland, die daar een heel project van heeft gemaakt om op die plekken waar die mensen gewoond hebben op de straat een steen neer te leggen. En stolpern in het Duits betekent dat je daar overheen kan lopen of dat je soms struikelt, een struikelsteen. En zo heeft hij bedacht om de mensen te herdenken. En je kunt het allemaal zien op de website Stolpersteinen. Daar is heel veel informatie te vinden over dit project, want het is in heel Europa gebeurd dit.
2: En ben jij voorzitter van de werkgroep in Voorschoten? Waarom vind jij het zo belangrijk om juist hier voor hard te maken?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog sowieso. Dat is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En ook nu hebben we weer oorlog op allerlei plekken. En het tweede is, ik ben getrouwd met een Joodse vrouw, Joodse familie. En dat is dus ook wel van een hele bijzondere betekenis dat we dit doen. En het is ook heel belangrijk dat we het doen. Dus daarom doe ik dit.
0: Nou, hele reportage is te bekijken op onze website. En dat is dan centraalplus.nl over de plaatsing dus van de stolpersteinen in Voorschoten gisteren.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leidendorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee aan een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz, waarvoor alle beschikbare plaatsen inmiddels zijn ingevuld. Zaterdagmiddag zijn er oldtimer brommers, foodtrucks en live muziek. Ook wordt er een borrel voor lokale vrijwilligers gehouden. 'S Avonds draaien DJ's muziek uit de jaren 70 tot en met de jaren 0. En zondag begint om 12:30 Unity NL on tour met optredens van verschillende Nederlandstalige artiesten. En de gemeenteraad van Leiden roept inwoners op om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen. Leidenaars kunnen bijvoorbeeld een brief sturen, contact opnemen met raadsleden of hen uitnodigen voor een werkbezoek. Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel Burger aan het Woord. Daarnaast organiseert de gemeente bewonersbijeenkomsten over projecten in wijken en buurten. Via het online platform Doe Mee Leiden kunnen inwoners reageren op plannen waarvoor de gemeente ideeën en ervaringen van Leidenaren vraagt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en natuurlijk de socials.
4: En dan nog het weer. Als je vraagt welke weersverschijnselen krijgen we vandaag, zeg ik ja. Het waait erg hard. Het is ook nog eens code geel. Het is vrij warm tot een graad of 22. En dan ook nog na de lunch best wel veel regen verwacht. Dus succes met al het weer dat we hebben.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Show op Centraal Plus, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. En Leiden Dorp maakt zich op voor een behoorlijke feestweek in de Houtkamp. Vandaag beginnen de vriendenfeesten met een vriendenquiz die inmiddels allemaal vol zit. Maar daarna kan ook iedereen weer gratis aanschuiven. Morgen oldtimerbrommers, foodtrucks, rockmuziek, Nederlandstalige muziek op de zondag. Nou, er gebeurt heel veel. Even bellen met Jan Suikerbuik van de Stichting Vrienden van het Oude Dorp. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vriendenquiz van vanavond zit al helemaal vol. Is dat het lekker begin van het weekend?
1: Ja, dat is heel fijn. Het leuke is, die vriendenquiz, we doen dit natuurlijk al een paar jaar. Die vriendenquiz, op een gegeven moment ergens in maart, dan beginnen we. Nou, geef het een week, dan is die vol.
0: Kijk,
1: dan
0: heeft
1: iedereen zich ingeschreven en dan hebben we dus een wachtlijst.
0: En die vriendenfeesten, is dat inmiddels een gezellig Leidendorps feestje of is het inmiddels een klein festivaletje aan het worden al?
1: Ik hoop, dat is vooral aan de bezoekers natuurlijk wat die ervan vinden. Maar ons doelstelling, ik hoop dat laatste.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ik vind het, waarbij het wel vooral gevuld wordt met Leidendorpers. Maar ook mensen uit Leiden, Zoeterwoude, die zijn ook gewoon gezellig en welkom. Het gaat erom dat het vooral dat het leuk is.
0: Het is een bomvol programma. Zaterdagmiddag staan bijvoorbeeld oldtimer brommers centraal. Kan iedereen met een oude brommer naar de Houtkamp komen en hem daar laten zien?
1: Ja, tussen 2 en 5 is dat. Er zijn heel veel brommerclubs die dit al weten. En die maken allemaal een toertocht. En die stoppen dan op een gegeven moment op verschillende plekken. Waaronder dus onder andere ook bij ons. Maar mocht je nog niet aangesloten zijn bij een tourclub en toch een hele leuke oude brommer hebben, denk je, nou, vind ik gaaf. Neem hem lekker mee, vanaf 2 uur ben je welkom. Zet je hem neer, kunnen mensen er naar kijken, maar kun je ook naar andere brommers kijken.
0: Kijk, brommers kieken, hè? Dat is iets anders,
1: ja,
0: Mark.
1: Ja, weer iets anders, ze zijn niet oosten van het land, hè?
0: Dat klopt. Tegelijkertijd zijn er ook nog foodtrucks en er is ook muziek. Echt een festivalsfeertje proberen jullie neer te zetten, hè?
1: Ja, en dit jaar ben ik ontzettend blij met de weersverwachting tot nog toe. Want voorgaande jaren wilde het wel eens een klein beetje te heet zijn. Maar het ziet er voor dit weekend echt een absoluut top nazomerweekend qua weer. Nou, dan wij de rest. Nou, ik denk super.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog samen met Inclusio een vrijwilligersborrel. Waarom juist die vrijwilligers in het zonnetje zetten?
1: Ja, omdat we vinden dat een beetje maatschappij draait op vrijwilligers. En die moet je dus inderdaad een beetje in het zonnetje zetten. Dat doen we eigenlijk al heel lang. Dat we 's middags om 5 uur hebben we dan een borrelmoment voor de vrijwilligers. Die krijgen dat dan aangeboden door Inclusio. Dus vrijwilligers die dat nog niet weten, die moeten zich aanmelden bij Inclusio. Die regelt dat voor hen. En die krijgen dan bij ons drankjes te kunnen eten halen. En voor de rest van de Leidendorpse gemeenschap is het, of van de omgeving, laat ik het zo zeggen, is het ook gewoon een borrelmoment bijkletsen na de vakantie. En in samenwerking met onze sponsors en onder andere ook met Leidendorps Weekblad hebben er in het Leidendorps Weekblad in het krantje van de Jaarmarkt bonnen gestaan. Die je kunt gebruiken.
0: Kijk, en
1: ik wil het meer over vertellen, maar dan moeten mensen het Leidendorps Weekblad en het Jaarkrant Magazine goed doorkijken.
0: En 's avonds is er ook nog een groot feest, hè, met de muziek van de jaren 70 tot de jaren 0.

0: Ja, dat is super gaaf.
1: Ja,
0: Disco Classics. Dan hebben we een eigenlijk gewoon een ouderwetse discotheek van bijna 400 vierkante meter.
1: Kijk.
0: Ja, dat is echt super gaaf.
2: Oh, een dancing. Ja, zo noemden mijn ouders dat vroeger altijd. Die gingen nog naar de dancing.
0: Ja, tegenwoordig ook bijna niet meer hebt, maar ja, in de houtkamp dan dus nog wel. Nee, heel gewoon gezellig.
1: En, en zondag Nederlandstalige muziek, hè?
0: Ja, het grootste meezingfeest.
1: Kijk,
0: dat is echt fantastisch. Ja. En als ik dan terugkijk naar de artiesten die we hebben gezien de afgelopen jaren en wie dat er nu in de top 40 staan of bekend zijn geworden, dan denk ik, wauw, een soort van kraamkamer. Is echt fantastisch.
2: Oh, jullie zijn gewoon een Nederlandse pop-incubator.
0: Ja, dat zou je bijna denken. Ja, Mart Hoogkamer en dergelijke hebben we gehad. En wat is het? Cheerio, die staan nu in de top zoveel. Ja. Die hebben we ook gehad. Echt fantastisch.
1: Nou, komende zondag Frank van Etten, Ferry de Lids, Marco de Hollander en de Alpen Zusjes. Dat is lekker...
0: Dat is een hele lekkere naam tussen, hoor.
1: Ja, dat is niet uitbrakken. Dat is gewoon keihard feesten.
0: Ja, knallen. En daarom dat we ook een beetje vroeg stoppen, zullen mensen denken van, wat vroeg. Nee, we beginnen om 12:30 en we stoppen om 7:00.
1: Mm-hmm.
0: Want dan zijn we nog een beetje aan het afbouwen. En het is precies wat je zegt. We hebben nog een beetje tijd nodig om bij te komen. Want maandagochtend dan gaat het belletje gewoon weer. Dan moeten we werken.
1: Ik wou net zeggen. Maar komend weekend dus. Vanavond dan gaat het al beginnen. En komend weekend staat de Leiderdorp ook in het teken van de vriendenfeesten. Jan Suikerbuik, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En veel succes komend weekend.
0: Dankjewel.

0: Taylor Swift.
1: Dat is de Centraal Plus ochtendshow. Zaterdag 12 september, volgend weekend, dan staat eigenlijk heel Nederland wel in het teken van monumenten. En in Leiderdorp gaat het om erfgoed langs de Leita. Tussen 12 en 5 kun je langs kun je gratis een route lopen langs bijzondere plekken en verhalen van oude boerderijen en het verdwenen klooster Engelendaal. Tot een kijkje met een camera onder de grond. Arjan Wit bij ons in de studio. Arjan, we moeten het natuurlijk even meteen over die titel hebben, hè? Wat is de Leita?
2: Dat is precies de bedoeling waarom we de titel hebben gekozen. Mensen zijn daar nieuwsgierig naar.
1: Ja.
2: Vroeger stroomde er, in de middeleeuwen, stroomde er een rivier helemaal vanuit Oud-Aden, wat een heel hoog veengebied was, naar de Oude Rijn. Dat heette de Leita. Dat is dus een natuurlijke rivier.
1: Mm-hmm.
2: Toen de monniken er kwamen, hebben ze die rivier gebruikt om een dijkje langs te leggen, om hun eigen polders droog te leggen. En vanaf dat moment heette het de Leisloot. En lei komt natuurlijk in heel veel dingen voort. We hebben de Leihof, we hebben Leiterode, we hebben Leiderdorp, we hebben Leiden, we hebben van alles met lei. En daarom vonden wij het leuk om dit keer als titel iets te nemen waar mensen nieuwsgierig naar kunnen zijn. Hey, van wat zou de Leita kunnen zijn?
1: Kijk, we duiken al gelijk de historie in. Ja, Leiderdorp en oude monumenten. Dan zouden buitenstaanders misschien kunnen zeggen, ja, Leiderdorp heeft gewoon niet zoveel historie. Het is toch gewoon een soort woonwijk van Leiden. En nu maak ik het chargeert wel heel groot, hoor. Maar,
3: ik zie al het echt brandend licht van de fakkels en van de hooivorken beneden ontstaan.
1: Hier, dat bedoel ik.
2: Juist. Leiderdorp heeft al heeft aardig wat monumenten. En al zoveel en op zo'n verschillende manier dat we al 23 jaar in ons dorp Open Monumentendag vieren. En elke keer weer met een ander perspectief. Alleen wat nu verrassend is, is dat wij meestal onze monumenten hebben gekozen langs de Hoofdstraat.
1: Ja.
2: Te beginnen vanaf het oude raadhuis.
1: Het oude dorp, hè?
2: Ja, het oude dorp. En dan helemaal naar de Doesbrug. En naar kasteel Huis ter Does. En soms de boerderijen daarachter richting Koudekerk ook nog. En dit keer hebben we de aandacht weer eens verlegd naar boerderijen en monumenten die eigenlijk helemaal niet zo bekend zijn, maar wel heel monumentaal. Want ze liggen dus langs de oude Leita, later Leisloot genoemd. En wij volgen een heel klein stukje daarvan vanaf Brasserie Park. Dat is een oude boerderij, de Munniken Boogaard. Munniken, oh ja, van het klooster.
1: Ja.
2: Tot aan boerderij Sterkenburg achter de Algemene Begraafplaats. En dat stukje is dit jaar dus heel goed te lopen. Daar hebben we geen bussen voor nodig, daar hebben we geen treintjes voor nodig. Dit keer is het een kilometertje lopen waar je een stuk of 10 hele leuke dingen kunt zien en verhalen kunt beluisteren.
1: Ja, jullie hebben echt een route ervan gemaakt, hè? Boerderij, ja. Munnikenpolder, Bijenstal in de Houtkamp, parkeerplaats langs de Van Diepeningenlaan, de Heemtuin, de Lange Akker, de Munnikenweg, verpleeghuis Leiterode, boerderij Sterkenburg. Dus echt wel heel veel te doen, hè?
2: Er is heel veel te doen met heel verschillende perspectieven, want het gaat dus over erfgoed. En het thema van dit jaar, het landelijke thema, is dat ons erfgoed eigenlijk bedreigd wordt. Het heet veerkrachtig erfgoed. Er moet van alles gebeuren. Er zijn klimaatdreigingen, er zijn andere dreigingen, woningbouw enzovoort. Wij vonden het niet een leuk idee om het bedreigd erfgoed te noemen. We hebben het wat positiever ingestoken. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar wat er aan de hand is in al die monumenten, dan moet er heel veel werk gedaan worden om ze te beschermen, om ze te behouden, om ze voor het publiek open te stellen enzovoort. En dat begint bij boerderij Munniken Boogaard, Brasserie Park, die in de 70e jaren prachtig is verbouwd door de Leiderdorpse architect van de Sterren. En het eindigt de wandelroute bij boerderij Sterkenburg. Nou, dat is op dit moment een bouwval.
1: Ja.
2: Echt heel erg. Maar daar komt dus een uitvaartcentrum en een crematorium. En de plannen daarvoor zijn in een heel vergevorderd stadium. En de mensen die boerderij gaan bezoeken als laatste op die wandeltocht, die zien de prachtige beelden van hoe dat eruit gaat zien, met behoud van heel veel van het historische karakter van die boerderij. Dat is best knap. Als je denkt, het is een boerderij geweest en daar gaan we nu een uitvaartcentrum van maken, nou, dan moet er wel wat gebeuren.
3: En ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die in Leiderdorp geboren zijn of zich heel erg gevestigd en verbonden voelen aan, om hun laatste vaarwel ook op zo'n historische thuisplek te mogen doen in de toekomst.
2: Dat zou heel goed kunnen. En er zijn natuurlijk sowieso mensen die zich in Leiderdorp laten begraven. Cremeren kon nog niet. En dat gaat dus nu wel gebeuren, dat daar een crematorium komt. Dus aan dat hele prachtige, heel mooie, lommerrijke laantje achter het kerkhof langs. Want dat is dus ook een bocht in de oude Leisloot, dus in de oude Leita.
1: dat is echt iets wat heel veel mensen niet weten. Of heel weinig mensen weten dit. Het is ook wel nodig voor monumenten om misschien zelfs een soort dubbelfunctie te hebben. Om ervoor te zorgen dat het kan worden behouden. Want als je een boerderij opknapt en oh, het is nu een monument en klaar, en er gebeurt niks. Je hebt er wel iets bij nodig.
2: Dat is ook heel duidelijk gebeurd. Dat zie je ook gebeuren. Dat heeft Piet van der Sterren ook gedaan in de boerderij Munneke-Boogaard. Wat nu Brasserie Park is. Wij mogen daar de voorkamer gebruiken. Dat is een hele historische ruimte. Er zit ook een kaaskelder onder waar je kunt kijken. Het is een prachtige ruimte. Dus in de herenkamer van die boerderij mogen wij onze expositie organiseren. En mogen mensen ook echt naar binnen. Dat kan alleen maar als er ook op een of andere manier niet alleen geld was voor de verbouwing, maar ook daarna geld blijft, omdat het wordt uitgebaat als restaurant. Datzelfde geldt natuurlijk voor de boerderij Sterkenburg. Nu een bouwval, dat kan je alleen maar behouden als er daarna iets gebeurt waar een ondernemer in zit die daar zakelijk gebruik van maakt met respect. He, met respect voor de historie.
1: Ja. Maar dat kan je natuurlijk met regels ook wel afdwingen.
2: Jawel, je kunt met regels alles afdwingen, maar het hangt op enthousiaste mensen. En dat gaan wij zaterdag ook laten zien. Het hangt niet op de regels. Deze mensen hebben te maken met heel veel lastige regels. Wat er mag, wat er niet mag. Wat ze mogen doen om hun kelders droog te houden. Wat ze mogen doen om hun deuren goed te laten draaien. Er mag van alles niet. En toch heb je deze mensen nodig in de tijd. Meneer Kuiverhoven en nu Joanne van Kallen, van het crematorium, die toch even doorzetten op het cruciale moment en zeggen, nou, het lijkt me beter dat als we het willen behouden, dat we het even zo gaan inrichten, in plaats van alle regels volgen.
3: En er is dus ook heel veel te behouden.
2: Er is
3: en dat
2: heel
3: is
2: veel
3: dus
2: te behouden.
3: Iets wat misschien ook nog een klein imago-probleempje is, of een marketingprobleempje, terwijl iedereen ongetwijfeld wel een keertje heeft gehoord van de Rapenburg en de Beestenmarkt en een historisch leuke vaartochtje. Ik heb ze ook 100 keer gedaan, want als er iemand van zijn familie langskomt of zo, dan moet je altijd doen. Ja. En in Leiderdorp is het eigenlijk niet anders, maar dat imago rust er nog niet zo op.
1: Nee. Maar daarom zei ik net ook van, heeft Leiderdorp dan wel erfgoed? Ja. Uiteraard heeft Leiderdorp erfgoed. En volgens mij is Leiderdorp zelfs ouder dan Leiden, als ik het goed
2: dat
1: zeg.
2: Klopt.
1: Ja, dat weten ook heel veel mensen niet. Ja, ik heb hier een boekje van jullie, Erfgoed langs de Leiden. Dat is het programmaboekje van Open Monumentendag. Waar kunnen we die vinden?
2: Die kun je vinden bij boekhandel De Cler in de Winkelhof. Daar liggen grote stapels, bij de Sterrentuin, bij de bibliotheek en bij Wil van Gessel, het Kijk- en Luistercentrum bij de Doesbrug.
1: Kijk.
2: Daar liggen stapels vol. En ik wil nog één verrassend ding zeggen. Wat heel veel mensen niet weten is dat onder de parkeerplaats aan de Van Diepeningenlaan een hele belangrijke voorziening ligt om te zorgen dat wij hier niet onder water komen te staan. Dat is namelijk een ondergronds bergings- en bezinkbassin van de gemeente. En op Open Monumentendag mag u een kijkje nemen door het luik van een hele grote ondergrondse bunker eigenlijk die daar ligt. Wat heel veel mensen niet weten, want er staan alleen maar auto's op.
1: Ja.
2: Om onze voeten droog te houden. Om te zorgen dat al die prachtige boerderijen, huizen die wij hier in Leiden-dorp hebben, niet onderstromen bij de dreigende hoosbuien die we al hebben. Het overtollige water wat het riool niet kan verwerken, komt tijdelijk in die bak terecht. En de gemeente laat ons een kijkje nemen hoe zij onze voeten droog houden. Heel bijzonder.
3: Heel bijzonder, maar klinkt als een nachtmerrie om in te moeten kijken. Stel dat je erin kukelt.
1: Ik ben dus nog nooit zo enthousiast geweest over een riool. Arjan Wit, dank voor de komst. Ja. En veel succes volgende week zaterdag, Open Monumentendag in Leiden-dorp.
2: Morgen de jaarmarkt.
1: Yes. Jullie staan er ook?
2: Ja, natuurlijk staan we daar.
1: Iedereen
2: met het
1: Leiden-dorps
2: Museum.
1: Fantastisch.
2: Ja.
1: Helemaal goed, tot morgen.
2: Dag hoor.
0: Centraal Plus Mark Plus Rabin is

0: Lily Allen en Not Fair. Het is de Centra Plus ochtendshow die alweer bijna voorbij is. Bijna 9 uur. Dat betekent dat het zo er weer is.
1: Ja, gefeliciteerd trouwens met jullie nominatie voor Lokale Omroep van het Jaar Award. Hè, voor de ochtendshow als beste audio.
0: Ja, dankjewel. Ja. Waar is de taart?
1: Ah, je hebt nog niet gewonnen. Nou, oké, bij deze, ik zeg de taart toe, maar jij zou eerst deze week nog voor je verjaardag van vorige week trakteren. Dus laten we dat eerst dan even.
0: Had ik dit nou maar niet gezegd. Nee, we hebben inderdaad de nominatie binnen. Ja, dat is leuk toch?
1: Ja, gewoon als jullie deze. Jullie horen nu bij de 3 beste programma's van de lokale omroepen in Nederland.
0: Ja, dat hoorden we al, alleen nu hebben we ook een bevestiging gekregen.
2: En we zijn nog steeds zo bescheiden ook. Hè?
1: Nou, ik hoor Mark geloof ik 3 keer per ochtend zeggen van ja, want die luistert naar de ochtendshow. Of wij zijn de beste ochtendshow. Dus op zich, het is ook manifesteren, denk ik, hè?
0: Ja, zeker. Je moet gewoon het afdwingen dat je hem wint.
1: Dus ik ga nu afdwingen zometeen het leukste programma na de ochtendshow.
2: Ja.
1: Met New Music Friday onder andere.
2: Het beste programma na de genomineerde ochtendshow.
0: Ja, is helemaal muziek,
1: helemaal 26 september, dan is de uitreiking.
2: Oh, dat is deze maand nog.
1: Ja, maar Mark heeft toch wel even 3 weken de tijd om te gaan shoppen. Moeten we daar iemand voor inhuren? Of
0: shoppen? Ja. Hoezo? Ik ga gewoon hoe ik altijd ga.
1: Nee, gewoon jezelf zijn.
0: Ja, zie je. Even een huishoudelijk ding.
1: Ja.
0: Er komt nog wel even een factuurtje voor die steekpenningen voor de jury. Maar dat,
1: ja, maar dat gaat buiten mij om.
0: Ja, nee, dat snap ik, maar dat je het weet.
1: Nou, maar wel heel eerlijk. In die jury zit onder andere Thomas van Groningen. Die kennen we natuurlijk van SBS, van Dit is het Nieuws. En, of het is dat programma en van VI. Jij vroeg Misha Blok van Radio 1. Ja, die zit ook leuk in die jury. Dus het zijn echt wel. Die hebben nu al.
2: Ik vind het al een eer dat deze mensen naar onze show hebben geluisterd. Dat vind ik al heel lief.
0: Ja. Zometeen Rudo dus. Fijn weekend. Dit is nog Dua Lipa en Dance the Night.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files. Je hebt nu wel 5 minuten oponthoud op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschiet. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn sta je 5 minuten vast. Dat is tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Verder moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: En aftellen met Bente 3, 2, 1. En dan Rieke met Haruko en Mipassé op Centraal Plus. Waar het inmiddels alweer 9 uur geweest is. Zo direct na de ochtendshow. Met Mark en met Rabin. Je hoorde ons vrolijke ochtendduo. Deze week weer voor de eerste keer na de zomervakantie. En wel weer lekker vertrouwd en wakker worden met gasten in de studio. En het warme stem. Nou ja, warm. Het stemgeluid van Mark. En het warme stemgeluid van Rabin, zeker wel. Hey, deel 1 van Rudo voor deze vrijdag, waar we natuurlijk ook weer een nieuw Music Friday hebben. Duiken in het nieuws uit de Leidse regio. Van Wassenaar en muziek hebben van onder andere Chess Special, Ace of Base en Lizzo. Rudo!

0: bij Centraal Plus en All That She Wants. Goedemorgen, het is Rudo hier op deze vrijdag. Het is een beetje een bewolkte dag. Af en toe kan er een buitje vallen, maar het gaat wel opklaren komend weekend. Gaat hartstikke lekker weer worden met temperatuur boven de 20 graden. Hey, wij gaan even naar gisteren. Gisteren konden Leidenaren namelijk speeddaten met raadsleden. In de foyer van het stadshuis stonden de formerende partijen individueel aan tafels om met inwoners in korte rondes in gesprek te gaan. Ook formateur Martien Brander was erbij en die legt uit hoe die speeddate nou eigenlijk precies werkte.
1: Ja, we zijn bezig met speeddates. De onderhandelende partijen die vonden het heel belangrijk om met de stad in gesprek te gaan. Dat waren ook signalen die we overigens van de niet-onderhandelende partijen hebben gekregen. Dus we hebben geprobeerd om na te denken van hoe krijgen we dat nou goed voor elkaar, zodat er heel veel contact kan komen. Want we hebben niet zoveel tijd, want we hebben haast met formeren. Dus dan hadden we bedacht, we laten de onderhandelaars ronde fietsen, zodat ze allerlei verschillende mensen kunnen tegenkomen. Want er zijn ook 150 of meer brieven geschreven door allerlei organisaties in de stad. Dus we hebben ook gedacht, het zou mooi zijn als er een ontmoeting kon plaatsvinden. Maar ja, dat zie je hier ook. Het is heel druk. Heel veel mensen willen graag met die onderhandelaars praten. Dus hebben we er speeddates van gemaakt. En dat levert veel energie op, zie je.
2: En hoe werkt het nou precies? Hebben ze dan 5 minuten de tijd om met iedereen in gesprek te gaan? Of hoe werkt dat nou?
1: Nou, we hebben het een beetje, dus dat is een beetje techniek, maar we hebben het een beetje in rondes verdeeld. Zodat eigenlijk iedereen aan bod kan komen. En we hebben ook met de onderhandelaars zelf gesproken. En gezegd, ja, jullie zijn ook gewoon met z'n allen één team. Dus zorg ervoor dat wat jij hoort. We zorgen er ook voor dat iedereen daar kennis van kan nemen. Dus dat verzamelen we ook goed. En dan kunnen de onderhandelende partijen hun voordeel daarmee doen.
2: Ga je dit vaker doen, denk je?
1: Nou, ze hebben wel uitgesproken dat ze, dat is natuurlijk aan hen zelf, hè, zometeen het college en de partijen in de raad. Ze hebben wel uitgesproken dat ze dat contact met de stad heel belangrijk vinden. En dit is wat dat betreft ook een beetje een eerste keer. Het is ook een experiment. Kijken of het goed gaat. Als ik zo achter me kijk, dan denk ik in elk geval dat het energie geeft. En dat is fijn, dat er ontmoeting is. Centraal Plus.

0: Nobody's Perfect bij Centraal Plus. 9:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je onder andere Alex Warren met Fever Dream. En The Weeknd komt eraan, Can't Feel My Face.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leiderdorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee aan een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto met de burgemeester en een lunch voor de jubilerende echtparen. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz waarvoor alle beschikbare plaatsen inmiddels zijn gevuld. Zaterdagmiddag zijn er oldtimerbrommers, foodtrucks en een live muziek. Ook wordt er een borrel voor lokale vrijwilligers gehouden. 's Avonds draaien DJ's muziek uit de jaren 70 tot en met de jaren 0. En zondag begint om 12:30 Unity NL on Tour met optredens van verschillende Nederlandse artiesten. De vriendenfeesten worden georganiseerd door Stichting Vrienden van het Oude Dorp. Het programma Buiten de Quiz Om is gratis toegankelijk. De gemeenteraad van Leiden roept inwoners op om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen. Leidenaren kunnen bijvoorbeeld een brief sturen, contact opnemen met raadsleden of hen uitnodigen voor een werkbezoek. Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel Burger aan het Woord. Daarnaast organiseert de gemeente bewonersbijeenkomsten over projecten in wijken en buurten. Via het online platform Doe Mee Leiden kunnen inwoners reageren op plannen waarvoor de gemeente ideeën en ervaringen van leidenaren vraagt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Regen verwacht. De wind neemt verder toe. Windkracht 7, misschien 8 aan de kust. Hard tot stormachtig en zware windstoten. In de loop van vanmiddag wordt het droog. In

The Weeknd can't feel my face bij Centraal Plus. Wat trouwens letterlijk betekent dat je je gezicht niet meer kan voelen. Maar in de muziek verwijst het dan meestal weer naar drugsgebruik. Hey, 4 september, welkom Rudo hier. We kijken eventjes naar de bekende jarigen voor vandaag. Op mijn lijstje staat onder andere Carter Jenkins. Hij is een Amerikaanse acteur, is 35 geworden. De Belgische voetballer Tom van Imschoten is ook jarig, 45. En acteur Max Greenfield is 47. Jonas Sky, Engelse actrice, 56. En Mike Piazza, de honkballer uit Amerika, is 58 geworden. Verder is het de verjaardag van Dr. Drew. Hij is van de radio en tv in Amerika, 68. En Jan Pol is de Nederlands-Amerikaanse dierenarts. Beter bekend als The Incredible Dr. Pol. Hij is vandaag 84 geworden. En het is ook de verjaardag van Beyoncé Knowles. R&B-zangeres leerde we kennen in Destiny's Child. En later natuurlijk heel veel solo-platen gemaakt. Waaronder deze. Op haar 45ste verjaardag draaien we Irreplaceable.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Shakira en zo.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: Ja, redelijk nieuwe single van haar natuurlijk. Ja, want er zat wat pauze tussen haar laatste single en deze plaat. Ja, en toen kwam ook nog Dai Dai voor het WK. De vraag is, heeft ze nu weer heel veel geld verdiend in de afgelopen maanden? En gaat ze het rustig aan doen? Of heeft ze de vloot te pakken en komt er weer nieuwe muziek van haar uit? Ja, de tijd zal het leren. Hey, welkom. Het is Rudo, deel 2 voor deze vrijdag 4 september. Ook vandaag weer bij tot 1 uur. Met natuurlijk New Music Friday op deze vrijdag. En zometeen checken we ook nog eventjes wat er in het nieuws was de afgelopen 24 uur. En daar mag jij dan een track bij uitkiezen. En ik heb ook lekkere tracks alvast voor je uitgekozen. Bijvoorbeeld Offenbach met Ella Henderson straks, Hurricane. Damiano David, Talk to Me. En dit is eerst Hathaway met What is Love?
2: Rudo!

0: Ella Henderson en Offenbach en Hurricane.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van de afgelopen uren neem ik even met je door. Aan jou de vraag, is er een track waarvan je denkt, ja, die past hier echt wel bij. Bijvoorbeeld een stukje Leidse geschiedenis over Mode de Valk met Joost en Joost. Een podcast staat weer online. De studentenpartij SVL die luidt een nieuw schooljaar in met een nieuwjaarsborrel. Dat deden ze afgelopen week. Daar vind je foto's van op onze website centraalplus.nl. Bij de jongerenhout in beweging tijdens de Weiland Games in Zoeterwoude afgelopen woensdag was dat. De fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar die split zich af, Henri Hendriks. Een heel interview met hem is daarover terug te vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Oegstgeest maakt zich op voor het dorpsfeest. En er is ook weer een clean-up day. Daar vind je meer informatie over. In Wassenaar is dat. En raadsleden leiden bezoekers rond door het stadhuis tijdens de Open Monumentendagen. Dat is op 12 en 13 september. Dat is volgend weekend. Ja, dat en ander nieuws nu online te vinden op onze site centraalplus.nl. Aan jou de vraag, weet je een leuke plaat bij een van de nieuwtjes?
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Gone, Gone, Gone. Zometeen meer muziek, Sabrina Carpenter. Please, please, please. En ook Topic komt eraan met Becky G en Sorry Papi.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. 10 echtparen uit Leiderdorp zijn woensdag in het zonnetje gezet vanwege hun huwelijksjubileum. De stellen zijn 50 of 60 jaar getrouwd. Burgemeester Tjarda Struik ontving de jubilarissen voor een feestelijke bijeenkomst en lunch. Tijdens de middag deden de echtparen mee aan een spel over het geheim van een goed huwelijk. Daarbij kwamen verschillende stellingen aan bod. Ook was er gelegenheid om herinneringen uit de afgelopen jaren met elkaar te delen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke foto met de burgemeester en een lunch voor de jubilerende echtparen. Komend weekend worden in Park de Houtkamp in Leiderdorp de vriendenfeesten gehouden. Het evenement begint vrijdagavond met een vriendenquiz waarvoor alle beschikbare plaatsen inmiddels zijn gevuld. Zaterdagmiddag zijn er oldtimerbrommers, foodtrucks en een live muziek. Ook wordt er een borrel voor lokale vrijwilligers gehouden. 'S Avonds draaien DJ's muziek uit de jaren 70 tot en met de jaren 0. En zondag begint om 12:30 Unity NL on Tour met optredens van verschillende Nederlandse artiesten. De vriendenfeesten worden georganiseerd door Stichting Vrienden van het Oude Dorp. Het programma Buiten de Quiz Om is gratis toegankelijk. De gemeenteraad van Leiden roept inwoners op om mee te praten over onderwerpen die in de stad spelen. Leidenaren kunnen bijvoorbeeld een brief sturen, contact opnemen met raadsleden of hen uitnodigen voor een werkbezoek. Ook kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Andere kwesties kunnen worden besproken tijdens het onderdeel Burger aan het Woord. Daarnaast organiseert de gemeente bewonersbijeenkomsten over projecten in wijken en buurten. Via het online platform Doe Mee Leiden kunnen inwoners reageren op plannen waarvoor de gemeente ideeën en ervaringen van leidenaren vraagt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En dan nog het weer. Regen verwacht. De wind neemt verder toe. Windkracht 7, misschien 8 aan de kust. Hard tot stormachtig en zware windstoten. In de loop van vanmiddag wordt het droog. In de regio 21 of 22 graden.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sorry Papi, Topic en Becky G.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws uit de Leidse regio en was er nou onder andere over Henri Hendricks. Of Henri Hendricks moet ik zeggen. Hij is gestopt als fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar. Dat is een politieke partij. Daar heeft zich per direct afgesplitst van de partij. In een brief aan de burgemeester, aan Leendert de Lange, zegt hij dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen. Nou, wij spraken hem hierover, althans onze verslaggever, radio DJ, ja, wat doet hij eigenlijk niet? Elmer Bust, die sprak hem erover en wilde weten hoe dat nou eigenlijk zat. Henri Hendricks hoor je dus hier in de uitzending.
2: Het punt is dat ik ben nu 12 jaar verbonden aan Hart voor Wassenaar. Ik ben er de oprichter. Ik ben ook een beetje het boegbeeld van Hart voor Wassenaar. Althans, dat vinden nogal wat mensen. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je moet afvragen, hoe wordt de opvolging geregeld? En dat moment is een beetje nu gekomen. En het tweede wat je moet afvragen, hoe ga je met de continuïteit van Hart voor Wassenaar om? Is het een eenmansfractie of is het een partij, een echte goede volwassen partij? En dan moet je dingen over gaan laten aan anderen. En een van die dingen is dat je dan uit de fractie stapt. Dat kan niet zomaar in mijn ogen, want je hebt nog altijd behoorlijk hoeveelheid stemmers op je. En die grote aantallen stemmers, die kun je niet ineens bericht achterlaten van, joh, ik ben eruit gestapt, ik moet het met een andere doen. Nou, uiteindelijk komt het erop neer dat het programma van Hart voor Wassenaar

0: En de verkiezingsprogramma en de waarde van Haarsma-Halsema, die blijf ik volgen. Dus ik verwacht dat, de fractie van Haarsma-Halsema die overblijft en ik niet veel stemverschillen zullen hebben. En dat is het goede nieuws, maar de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en het leiderschap van Haarsma-Halsema ligt nu bij de huidige fractie.
1: Het hele interview met Henri Hendriks nu te vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ja, heel veel liedjes met hart kwamen binnen op dit nieuwtje. Hart voor Wassenaar, hè, dat is de politieke partij waar het over gaat. Trudy die stuurde een mailtje, dat deed ze via rudo@centraalplus.nl. En die vroeg een oudje aan uit de jaren 80. Soul Sister, The Way to Your Heart.

Soul Sister, The Way to Your Heart bij Centraal Plus. We kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Wat dat betreft, een onstuimige ochtend kan hard waaien aan de kust. Windstoten van 80 tot 90 km per uur, windkracht 7 tot 8. Kunnen ook wat takken af gaan breken. Temperatuur is best wel prima, 1 tot 22 graden. En vanmiddag dan gaat het weer echt wel wat opknappen. Vanavond kan het trouwens langs de kust in Wassenaar nog wel harder gaan waaien. Morgen herstelt het weer zich met veel zon, slechts af en toe wat stapelwolken. De wind is matig boven land en langs de kust kan die wat krachtiger gaan worden. Temperatuur morgen 20 graden. Daarna gaan we nog een beetje nazomeren. Zondag en maandag draait de wind naar het zuiden en dat zorgt voor warmer weer. Zondag wordt het 24 graden en maandag kan het zelfs nog 25 graden worden. Het is Centraal Plus, vrijdagochtend, langzaam maar zeker richting het weekend. Met Niles Barkley en Crazy straks na de nieuwste van Tame Impala. Dit is Loser.

Lee op Centraal Plus, waar het bijna 11 uur is en deel 3 van Rudo er aankomt. Ja, voor de vaste luisteraars, die weten het. En nieuw Music Friday komt eraan. En zometeen hoor je hier ook Emma Heesters met Hartenbreker. Rudo!

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van jou.
1: Dit is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Emma Heesters en Hartenbreker en Kygo en de ex-ambassadors en Undeniable. Het is 11 uur geweest op de vrijdag. Dat betekent dat er nieuwe muziek aan komt. Want New Music Friday vandaag. Dat betekent heel veel platen vannacht uitgekomen. Ja, welke zijn er dan geschikt voor de playlist hier van Centraal Plus? Dat nemen we zo meteen met je door. Elmar heeft een overzicht gemaakt. Verder hoor je de plusser van deze week. Direct My Friend hoor je zo meteen naar Daddy J.

0: Direct My Friend hier bij Centraal Plus, waar tijd is voor nieuwe muziek. Dit was trouwens ook nieuw. Dat was de plustrack voor deze week.
1: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Ja, met Elmar naast me. En ik was eigenlijk al een beetje bezorgd, El.
2: Waarom?
0: Nou, ik denk, zou het wel goed gaan met Alex Warren? We hebben al zo lang niks meer gehoord.
3: Nou, Emerald Ice is uitgekomen. Het is de nieuwste van Alex. En dit is een klein fragmentje ervan.

0: De laatste plaat die hij uitbracht is denk ik van een week of 6 geleden, Passenger.
1: Ja, die is eigenlijk alweer iets ouder. Tussendoor heeft nog een soort release gezeten. Die heeft het niet zo heel lekker gedaan. Hebben we ook niet gedraaid trouwens. Maar ja, de beste man blijft wel gewoon met liedjes strooien.
0: Ja, Emerald Ice is dit dus. En de volgende is van Miley Cyrus, maar die had ook zo van Lady Gaga kunnen zijn, hè?
1: Ja, het is haar nieuwe liedje. Trouwens, over 2 weken op de 18e komt haar een gloednieuwe album uit. Dit is het voorproefje. Nog even 1 keer de titel, even fonetisch.
0: Ja, nou ja, je zegt, het is Bass Persuades, maar het is Bass Persuades.
1: Bass Persuades.
0: Bass Persuades.
1: Die moet ik even onthouden.
0: Moeten we even oefenen als DJ's. Guys, you wanna lose yourself to this? Let's go. Zou Lady Gaga deze afgewezen hebben? Van nee, die hoef ik niet.
1: Ja, dat zou zo kunnen. Dit is toch gewoon Lady Gaga 2.0 of zo?
0: Ja, dat is een tijdje stil geweest. Gaan we even naar eigen bodem rondom Douwe Bob. Maar die heeft ook weer wat nieuws uitgebracht, hè?
1: Nou, noem maar stil dat hij weer vader gaat worden.
0: Nee, dat wel. Maar dat kost 2 minuten.
1: Ja, dat is waar. Maar misschien bij hem wel sneller eventjes vergelijken hoeveel kinderen die heeft. No to self, de nieuwste Douwe Bob.

0: wel een mooi liedje. Zo, want het worden weer de donkere dagen natuurlijk. Ja,
1: dit zou zo een themaliedje kunnen zijn van een soort actieweek of zo.
0: Ja, wie weet. Gaan wij nog een actieweek doen binnen? Nou, wie weet. We gaan hem even meenemen.
1: Ja, misschien wel.
0: Noten zelf. En zij is ook terug naar Hoogtevrees in 3-2-1, de nieuwste Bente.
1: Ja, staat ook op het album waar 3-2-1 op staat. En dit liedje is dan net even wat steviger. Het heet Parachute.

0: Dat is wel grappig. Ze heeft nog niet heel veel muziek uitgebracht. Maar ik vind echt een Bente plaatje dit, hè?
1: Ja, Bente, beste zangers van Nederland. Afgelopen week is de nieuwe editie begonnen. Heb je gekeken?
0: Dit weekend toch?
1: Nee, het is al begonnen.
0: Oh, dan ga ik hem nog even terugkijken.
1: Ja, met Desiree en Yves Berendsen, Busy. Ja, die heeft... ken jij Anne nog van Clouseau?
0: Ik heb hem heel veel op mijn socials voorbij zien komen. Dat moet toch uit gaan komen ook?
1: Het is uitgekomen. Ja, het is uitgekomen. Maar ja, is het voor Centraal Plus?
0: Ja, dat is de vraag. Nou, we kunnen hem even aankijken, toch?
1: Ja, dat is waar. Maar het is in ieder geval uitgekomen. En ik verwacht ook wel dat het een hitje gaat worden.
0: En dit is ook nieuw. Het is de nieuwste Davina Michel. Die mocht het Wilhelmus doen vorige week, 2 weken geleden.
1: Ja, klopt. Bij de allerlaatste Grand Prix op Zandvoort.
0: Wat had ze aan dan? Een jurk gemaakt van een autoband of zo?
1: Ja, ze was ook heel bang dat ze ging vallen. Dus ik weet niet wat er onder die jurk zat. Nieuwe single heet Pinky Swear. En is nieuw van Davina.

0: Vicky Swear, nieuwe muziek van Davina Michel. En dit is ook een nieuwe plaat. Het is een nieuwe van DJ Goja. Kennen we die al?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is een liedje waarvan ik verwacht dat het een soort van nazomerhit gaat worden. Er zijn ook een aantal remixen van uitgekomen. Onder andere met Jason Derulo. Het liedje heet Michiko. Denk aan een soort van afterzomerplaat.
0: Michiko dus. DJ Goja hoor je helemaal in New Music Friday.

0: en Medusa op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. Je hoort Brigitte hier. En daarna Cat's Eye, Animal en Roar van Katy Perry.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids college zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij bekijken en krijgen zelfs de mogelijkheid om in de auto's te zitten. Zo kunnen ze zien hoe het interieur van een bijzondere auto eruit ziet. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft zo goed als droog. Met vanmiddag nog wel kans op een regenbui. De temperatuur stijgt tot 21 graden en de wind is krachtig, windkracht 6. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.

Roar van Katy Perry hier bij Centraal Plus. Welkom, het is Rudo voor deze vrijdag 4 september. En op vrijdag altijd de Vrij Mibo, oftewel Arno, Tijmen en John met natuurlijk gasten in de studio. Onder andere hier in de studio Hans Hoving, die komt uit Voorschoten. En hij komt vertellen over de 31ste Voorschotense Oldtimerdag. Volgend weekend op 13 september op zondag dan wordt hij gehouden. En ook in de studio Annemarie Koppenaal, die komt dan weer vertellen over de Glibbertrail. 20 september wordt hij georganiseerd door de Leiden Roodrunners Club. Voor de 7e keer dat die Glibbertrail gehouden wordt. Nou, wat dat precies is, dat komt Annemarie vertellen. En ook Brian die komt langs, die heeft muziek gemaakt. Die heeft een eigen nummer en die gaan we natuurlijk ook eventjes draaien. En verder is Annette Waaier te gast. Die is schipper op de Heren van Schouten, de salonboot. En 13, 14 september tijdens de Open Monumentendagen gaat die boot varen. Nou ja, en Annette weet daar veel meer over te vertellen. Die is rond 7:15 in de Vrij Mibo.

Pink Panthers en Sarah Larsson en Stateside op Centraal Plus. Deel 4 van Rudo komt eraan. We gaan de vrijdagmiddag starten zometeen met Ella Langley en Choosing Texas. Rio! Dit is The Last Frequencies en The Feeling.

0: Bij de Dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt, worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Vlaardingen-Oost. Door een autobrand is daar de parallelbaan dicht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Dua Lipa, We're Good en Ella Langley en Choosing Texas. En daarmee is het alweer 12 uur geweest en is de vrijdagmiddag gestart. De vrijdagmiddag voor de Pride Leiden. En morgen dan gaan de boten weer varen door de binnenstad van Leiden. En dat gaan we live uitzenden op televisie. Je kan het zien via Ziggo Kanaal 40, KPN 1412 en Odido 820. De botenparade van de Pride Leiden dus morgenmiddag vanaf 2 uur... met Christine Carrington, die presenteert dat. En verder hoor je zo meteen Tiësto hier drifting. Luna komt eraan met schoonzoon. En dit is Jisoo met Zayn, Eyes Closed. Ja, zeg het maar.
1: Rudo!

0: Luna en schoonzoon bij Centraal Plus. Gisteren was er een ceremonie in Voorschoten. Dat was bij de Narcisstraat. Er werd een struikelsteen geplaatst. Wij waren erbij. Een struikelsteen, dat is ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog, hè, voor gevallenen. En daar staat dan een naam van iemand op. Dus dat, ja, dat kan vrij emotioneel en een mooi iets zijn voor de nabestaanden. Nou, gisteren was het dus bij die Narcisstraat. Onze verslaggever Brigitte Disseldorp was daarbij en sprak met een van de bezoekers daar.
1: Deze twee dames voor wie vandaag de steen gelegd is, zijn halfzusters van mijn grootmoeder.
2: Hoe is dit moment dan voor u?
1: Ik voel me min of meer verplicht om ze een plekje te geven wat ze niet hebben, omdat ze geen graf hebben. Nou, dit is de laatste plaats waar ze in vrijheid gewoond hebben. Dus in zoverre is het een plek om je te herinneren.
2: En voor u ook, denk ik. Gaat ze hier nog terugkomen, denkt u?
1: Ik zal hier zeker nog terugkomen met familieleden die hier niet bij kunnen zijn.
3: Centraal Plus.

0: Just Might. Het is 12:30, tijd voor het nieuws. En naar Alicia Keys, Underdog. En straks wil je ook Shirley Amai, You Might Need Somebody.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids college zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij bekijken en krijgen zelfs de mogelijkheid om in de auto's te zitten. Zo kunnen ze zien hoe het interieur van een bijzondere auto eruit ziet. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft zo goed als droog. Met vanmiddag nog wel kans op een regenbui. De temperatuur stijgt tot 21 graden en de wind is krachtig, windkracht 6. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

programma. En You Might Need Somebody, daarmee is het alweer 1:30 geweest. Goedemiddag, het is Centraal Plus. Ja, in het weekend waar heel veel te doen staat in onze regio. Zo hebben we afgelopen weekend natuurlijk al heel veel feest gehad in Zoeterwoude voor het jubileumjaar. Nu is het vooral feest in Oegstgeest bijvoorbeeld met het dorpsfeest daar. Vanmiddag om 5:00 wordt dat geopend met een borrel en de burgemeester die daar dan bij is. Het hele weekend is daar van alles te doen tot en met zondagmorgen in Leiderdorp ook de jaarmarkt. En ook de vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Jan Suikerbuik die vertelde daar nog over vanmorgen in de ochtendshow. En ook Pride Leiden. Kortom, er is van alles en nog wat te doen. We houden je altijd op de hoogte. En vertellen wat er ook allemaal speelt. Wat er te doen is bijvoorbeeld in onze agenda. Kijk daarvoor op onze site centraalplus.nl.

De nieuwste Roxy Dekker, Bare Minimum, zo heet hij. En die deed ze gisteravond natuurlijk ook in de show. Hè? Want gisteravond had ze de eerste Ziggo Dome show. Ook vandaag en morgen heeft ze nog meerdere shows staan. En ze maakte gisteren bekend dat ze volgend jaar in april de Johan Cruijff Arena gaat doen. En daar passen 60.000 mensen in of zo. Dus die moet ze dan ook nog eens een keertje gaan vullen. Dat is op een ludieke manier met een filmpje met Louis van Gaal erbij. En dat is over de show van vandaag. Vanmiddag de middagshow met Elmar de Vrij Mimo. Die is er ook nog. En vanavond natuurlijk ook een nieuwe aflevering van de Mixtape Non-Stop. Ik ben er maandag weer met een nieuwe aflevering van Rudo. En voor nu wens ik je een goed weekend.

0: 55 years down the road.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie. Ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio, zoals op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Overschiet, 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: do. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids college zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij bekijken en krijgen zelfs de mogelijkheid om in de auto's te zitten. Zo kunnen ze zien hoe het interieur van een bijzondere auto eruit ziet. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft zo goed als droog. Met vanmiddag nog wel kans op een regenbui. De temperatuur stijgt tot 21 graden en de wind is krachtig, windkracht 6. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Gouden Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de N457 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden, maar de meeste files leveren weinig vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam wel 10 minuten extra reistijd bij knooppunt Ketelplein. En tot zover de ANWB.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De sluiting van een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden wordt met 2 maanden verlengd. Burgemeester Heikoop heeft dat gisteren besloten. De woning werd begin augustus gesloten na meerdere geweldsincidenten. Met de verlenging wil de burgemeester de rust in de buurt laten terugkeren en voorkomen dat zich opnieuw incidenten voordoen. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen is nog bezig. En de onderhandelaars die werken aan een nieuw Leids college zijn donderdag in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een speciale speeddate konden zij in korte gesprekken hun wensen, zorgen en ideeën meegeven voor een nieuw collegeprogramma. De input uit de gesprekken wordt verzameld en meegenomen in de verdere formatie en het nieuwe beleidsakkoord. En 10 luxe auto's, zogenoemde supercars, komen op 11 september naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis om de patiënten een bijzondere dag te bezorgen. Het initiatief is bedoeld om de kinderen even af te leiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De kinderen mogen de supercars van dichtbij bekijken en krijgen zelfs de mogelijkheid om in de auto's te zitten. Zo kunnen ze zien hoe het interieur van een bijzondere auto eruit ziet. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. En de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog. En daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Weer
1: voor jou. De middagshow, vrijdag vandaag 4 september met The Weeknd en Daft Punk. Dit is I Feel It Coming.

0: Ja, is allemaal leuk en aardig, maar ik bedenk me net, dit past eigenlijk totaal niet bij het weer buiten. Het is onstuimig, er staat een flinke wind en er is code geel afgegeven. Nou ja, als dat een voorbode is voor het aankomend weekend, nou ja, dat is totaal niet. Want het komend weekend, ja, je gelooft het misschien niet, maar het belooft warm en zonnig te gaan worden. Morgen zo'n 20 à 22 graden en zondag dan belooft het misschien wel 25 graden te gaan worden. Dus dat is heel erg lekker. En vandaag dan eigenlijk eventjes door de zogenaamde zure appel heen bijten. Het is de middagshow, vrijdag 4 september. En samen gaan we onderweg naar het weekend en de Vremibo. Vandaag met Arno, Tijmen en John. En natuurlijk weer heel veel gasten in de studio. Ook heb ik veel nieuws voor je. Vind je ook terug via centraalplus.nl. En Beyoncé met Texas Hold'em naar Rihanna en Mickey Echo. Dit is Stay.
1: All

0: Jinek. Zoet.
1: Nou is het morgen tijd voor de jaarmarkt in Leiderdorp. En dit jaar staat er een rodeo-stier. Ja, dat past eigenlijk best wel een beetje bij de sound van country, toch? Misschien ga je morgen een poging wagen om zo lang mogelijk op dat ding te blijven zitten. Hij staat op de Laan van Berendrecht en is geopend tussen 10 en 5. En het mooie is, er wordt geld opgehaald voor de brandweer in Leiderdorp. Ja, dus dat is echt wel heel erg bijzonder. Morgen op de Laan van Berendrecht iets van 80 kramen. Je kan daar eten, er staan attracties. En ja, het belooft gewoon leuk, gezellig en een feestje te gaan worden. En niet alleen op de Laan van Berendrecht is er morgen van alles te doen. Maar ook het dorpsfeest Oegsgeest, dat staat op het punt van beginnen. Komende dagen is het daar feest bij de Lange Voort. Dan heb je de Pride Week met morgen de Pride. Die gaan we ook live uitzenden bij Centraal Plus. Vanaf 1 uur is dat. En dan heb je ook nog de vriendenfeesten. Vanavond met de vriendenquiz. Die is helemaal uitverkocht in Park de Houtkamp. Morgenavond een Disco Dance Classics Party. En zondag staat Unity NL on tour daar met 25 artiesten van eigen bodem. En het mooie is, al die evenementen zijn gewoon dit weekend in de regio gratis te bezoeken. Zometeen Chef Special. Eerst tijd voor de plustrack van deze week. En die staat op naam van Direct. Het is de voorloper van het nieuwe album. En die heet My Friend.
2: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus met Chef Special en If Not Now Then When. En de dikste tip voor de 30 staat deze week op naam van de band Direct met My Friend. Morgen een nieuwe lijst tussen 5 en 7. En dan gaat Erwin de nieuwe Plus track bekendmaken. En dat doet hij altijd rond 6:15 in de avond. John 685 en Jason Derulo. Ik ga Savage Love voor je draaien. Na snelle, dit is Plaats Delict.

0: Jarl 685 en Jason Derulo met Savage Love. En de nieuwste snelle heet Plaatsdelict. Dat is eigenlijk een beetje een soort van politieterm, toch? Als er ergens iets gebeurd is, dan wordt dat omgedoopt tot het plaatsdelict. Waar dat dan gebeurd is, zeg maar, dat voorval of dat euvel. Centraal Plus met binnen nu in een paar minuten Camila Cabello. En ook Jonas Blue komt eraan. En de update, wat is er te zien op tv vanavond? Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheijen. De inschrijving voor de 36e Leiden Marathon opent op donderdag 1 oktober om 12 uur. De marathon wordt op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2027 gehouden in Leiden. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Naast de klassieke marathon van 42 kilometer zijn er ook wedstrijden over 5, 10 en 21 kilometer. De 5 kilometer wordt opnieuw als nightrun gelopen. Ook voor kinderen is er een onderdeel. Ze kunnen gratis deelnemen aan de kidsrun. Voor wandelaars zijn er op zaterdag afstanden van 10, 21 en 42 kilometer. Rond het Alreine ziekenhuis, het Hertenkamp en in de voortuintjes, overal in het Leidse houtkwartier scharrelen er kippen rond. Tot groot genoegen van een aantal bewoners. Maar er zijn ook wijkbewoners die gevleugelde dieren liever kwijt dan rijk zijn. Ook de gemeente wil ze er niet hebben. Tientallen kippen lopen er intussen rond in het houtkwartier in het noordwesten van Leiden. Sommigen zeggen dat pluimvee al meer dan 50 jaar in de wijk rondscharrelt. Een video over de kippen in de wijk is te zien op www.centraalplus.nl en onze app. En op de kruising van de Rijnstraat en de Hoge Woerd in Leiden zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de scooter raakte daarbij licht gewond. Bij de aanrijding raakte de voorruit van de auto flink beschadigd. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de betrokkenen te helpen. De exacte toedrag van de aanrijding is niet bekend. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. De meeste wind en de meeste regen hebben we nu wel gehad. Het kan nog wat opklaren later vanmiddag en vanavond. En de wind is er nog wel vrij stevig. Windkracht 3 tot 5 en zeewindkracht 6 in eerste instantie uit het westen. De temperatuur is vanmiddag tot 18, 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15 in de regio. De wind neemt nog iets verder af en er zijn opklaringen. En morgen hebben we dan zonnige periode. Zon en stapelwolken blijven op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag is het dan aan de koele kant met 20 graden. Uit de wind en in de zon voelt het toch echt wel warm aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Havana, Camila Cabello en Jonas Blue en X Plus track met Edge of Desire.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag vrijdag, het is 4 september. Met één been staan we eigenlijk stiekem al een klein beetje in het weekend. En dat weekend dat trappen wij af om 5 uur met de Vrijmibo met Arno, Tijmen en Sean. Onder andere hebben zij een muzikaal talent in de studio, afkomstig uit de regio. Daarnaast gaan ze het ook hebben over volgend weekend. Dat is het weekend van de Open Monumentendagen. En hebben ze nog veel meer leuke spraakmakende gasten tussen 5 en 7 op de radio en op tv. En dan vanaf 7 uur is het tijd voor het weekoverzicht met de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen 7 dagen. Joyce die praat dat aan elkaar en zij mag ook de uitslag van de poll bekend gaan maken. Nou, dat zie je allemaal via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN Telfort X is voor al en Tele 2 kanaal 1412. Is dit Hartebreker Emma?

In de categorie eigenlijk best wel gezellig of misschien zelfs wel een klein beetje fout uit de jaren 80. Gimme, Gimme, Gimme van Narada Michael Walden. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, misschien wel een liedje die morgen voorbij gaat komen tijdens Pride Leiden met bijna 50 boten. Wij bij Centraal Plus gaan dat live uitzenden. Belooft bijzonder te gaan worden met natuurlijk als presentatrice Christine Carrington. Het nieuws uit de regio, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp, onder andere behoorlijk wat stormschade. Bijvoorbeeld een loshangend zonnescherm is in Leiden verwijderd door de brandweer. En ook in Leiderdorp stormschade, daar is namelijk een grote tak afgebroken en dat gebeurde op de Marjoleintuin. Nou, meer nieuws dus online en ook via de socials. Je kan ons daar volgen en dan kan je ook gaan reageren op de nieuwsberichten die wij plaatsen. Neon Trees, Animal, naar David Guetta samen met Kid Cudi. Dit is Memories.

0: 9.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
2: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat een dozijn files in onze regio. De meeste leveren maar een minuut of 5 vertraging op. Uitzondering is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
4: Ja, is nog een lekker gevoel. Bijna weekend met Marshmallow en Bestheel na Teddy Swims. Mr. Know It All.

Marshmallow, Bestel, Happier en Teddy Swims, de man met die mooie lage stem, Mr. Know-it-all. Laatste uur van de werkdag en werkweek is officieel ingegaan. We zijn onderweg naar de Vrijmibo. En zometeen heb ik de allerlaatste tussenstand van de poll van deze week. En die poll die gaat over Pride Leiden. Ook Alesso komt eraan met Bambi Public, na Miles Smit en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

0: van Mi Public, In Your Eyes en Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Noodzakelijk statement of toch een jaarlijks feestje? Nou, we hebben het dan over de Pride Leiden. Het is Pride Week, duurt 10 dagen tot en met aankomende zondag. En morgen is dan eigenlijk misschien wel de leukste dag met een groot eindfeest op de Lammermarkt. En natuurlijk de botenparade. Nou, de meest actuele tussenstand, 19% zegt het is een hoognodig statement. 43%, mooie combinatie van beide. En vooral een feestje zegt 38%. Vanavond de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. En je kan dus nog heel snel even stemmen via de nieuwsapp en de website centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Shawn Mendes?

Zed, Mary Morris en Gray, The Middle. En ook Shawn Mendes met When You're Gone bij Centraal Plus. En dit komt uit de jaren 90. My Favorite Game, The Cardigans.

0: 2026, ja, muzikaal gezien toch ook stiekem wel een beetje het jaar van Zara Larsson. Midnight Sun en daarvoor de Cardigans met My Favorite Game. Nou, vanavond is hij terug van vakantie. Zijn naam Johan Hoogendijk en tussen 7 en 9 is hij bij je met alleen maar muziek, alleen maar classics uit de jaren 80 en 90. Dus ja, denk een beetje aan een soort van revival. Denk aan van die oh ja momenten en denk aan van die momenten dat je de radio dan af en toe stiekem een heel klein beetje harder zet en dat je ze bijna allemaal mee kan zingen. Vanavond dus Johan Hoogendijk met de muziek uit de jaren 80 en 90. Hier zometeen Regard, Troye Sivan en Tate McRae, You, ook Temper City, hit uit de 30 met Self Aware. En we gaan het hebben over speeddaten. Ja, niet zomaar speeddaten, nee, speeddaten met raadsleden. Eerst nu weer verkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammenschansdriehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De zesde en dus hoogste verdieping van het gebouw is af en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van wooncorporatie De Sleutels. Voor een woning aan de Narcisstraat in Voorschoten zijn deze week 3 stolperstijnen, oftewel struikelstenen, geplaatst. De stenen herinneren aan de 3 Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze 3 dagen later zijn vermoord door de nazi's. En het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen, bijvoorbeeld in Leiderdorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. Op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen. Ze konden nog net op tijd voorkomen dat het scherm naar beneden viel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. En de temperatuur daalt vannacht niet veel. Het blijft 16 graden. Morgen wordt het een zonnige dag en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt eigenlijk wel mee met de drukte in de regio. Er staan er wel 14 files, maar de meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Uitzondering is de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: afkomstig uit Israël, Temper City en Self Aware en ook Regard and You. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ja, speeddaten. Je kan het gaan doen als je inderdaad op zoek bent naar een nieuwe relatie. Vraag me trouwens af of dat nog wel een beetje populair is, dat speeddaten. Maar ja, je kan nu dus ook gaan speeddaten met raadsleden. Nou, dat is wel eventjes bijzonder. Heeft alles te maken met de verkiezingen en ook gewoon een beetje de mensen leren kennen uit de politiek. Luister mee.
1: Ja, we zijn bezig met speeddates. De onderhandelende partijen die vonden het heel belangrijk om met de stad in gesprek te gaan. Dat waren ook signalen die we overigens van de niet-onderhandelende partijen hebben gekregen. Dus we hebben geprobeerd om na te denken van hoe krijgen we dat nou goed voor elkaar, zodat er heel veel contact kan komen. Want we hebben niet zoveel tijd, want we hebben haast met formeren. Dus dan hadden we bedacht, we laten de onderhandelaars ronde fietsen, zodat ze allerlei verschillende mensen kunnen tegenkomen. Want er zijn ook 150 of meer brieven geschreven door allerlei organisaties in de stad. Dus we hebben ook gedacht, het zou mooi zijn als er een ontmoeting kon plaatsvinden. Maar ja, dat zie je hier ook. Het is heel druk. Heel veel mensen willen graag met die onderhandelaars praten. Dus hebben we er speeddates van gemaakt. En dat levert veel energie op, zie je.
2: En hoe werkt het nou precies? Hebben ze dan 5 minuten de tijd om met iedereen in gesprek te gaan? Of hoe werkt dat nou?
1: Nou, we hebben het een beetje, dus dat is een beetje techniek, maar we hebben het een beetje in rondes verdeeld. Zodat eigenlijk iedereen aan bod kan komen. En we hebben ook met de onderhandelaars zelf gesproken. En gezegd, ja, jullie zijn ook gewoon met z'n allen één team. We zorgen ervoor dat wat jij hoort. We zorgen er ook voor dat iedereen daar kennis van kan nemen. Dus dat verzamelen we ook goed. En dan kunnen de onderhandelende partijen hun voordeel daarmee doen.
2: Ga je dit vaker doen, denk je?
1: Nou, ze hebben wel uitgesproken dat ze, dat is natuurlijk aan hen zelf, hè, zometeen het college en de partijen in de raad. Ze hebben wel uitgesproken dat ze dat contact met de stad heel belangrijk vinden. En dit is wat dat betreft ook een beetje een eerste keer. Het is ook een experiment, kijken of het goed gaat. Als ik zo achter me kijk, dan denk ik in elk geval dat het energie geeft. En dat is fijn, dat er ontmoeting is.

Katy Perry en Skip Marley met Chain to the Rhythm en ook Smash Mouth en All Star. Gisteravond, misschien ben je wel geweest in de Ziggo Dome in Amsterdam, het concert van Roxy Dekker. De komende dagen is ze daar ook te vinden. Maar gisteravond heeft ze daar ook een onthulling gedaan. En wat voor een onthulling, echt ongekend, dat deed ze samen met Louis van Gaal. Zij heeft aangekondigd dat zij volgend jaar, 2027, een concert gaat geven. En er zijn er maar weinig die kunnen dat haar nadoen in de Johan Cruijff Arena. Nou, dan moet je dat zien, dat is de plek waar ook de toppers altijd staan en waar Ajax voetbalt. En volgens mij kan daar gewoon 60.000, 70.000 man naar binnen. En deze dame, Roxy Dekker, die gaat daar dus een concert geven. Nou, in ieder geval gisteravond. Ik heb gehoord van vele mensen dat het leuk en spectaculair was, met onder andere ook de jeugd van tegenwoordig op het podium.

Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William met My Oh My. Einde van de middagshow. Vrijdag vandaag, dat betekent tijd voor Tijmen, Arno en Sean, oftewel de Vreemibo. Ik wens je een heel fijn weekend en ik spreek je maandag.

0: Agility NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Agility NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op agilitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knoopend Hoofdvliet en Rijswijk. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra. En op diezelfde A20 maar dan richting Hoek van Holland ook 10 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De vrije

0: Maroon 5, Animal. Bij Centraal Plus. Goedemiddag, het is weer 7 over 5 inmiddels. Dat betekent dat je weekend is begonnen. Wat een lekker gevoel. En kijk eens wie hier zijn. Tegenover mij. Tijmen van Daan.
1: Dat ben ik, zeker.
0: Dat ben jij. En John Develee.
2: Dat ben ik.
0: Ja. Een beetje gemist natuurlijk. Ja, we hadden jou nog aan de telefoon vorige week. Maar
2: ja.
0: Ze zijn er weer hoor. We zijn weer helemaal compleet.
2: Ik heb mijn steentje bijgedragen, toch?
0: Je hebt je steentje bijgedragen, ja, zeker. Ja. Hoe is het met je been? Want je was natuurlijk vorige week niet aanwezig omdat je was gevallen.
2: Nou ja, ik loop iets minder dan een pingwin, zeg maar. Gaat toch iets de goede kant, hoor.
0: Ja, Bachelaar ook.
2: Nou, ik ben ook echt met de lift naar boven gekomen van internet.
0: Dus. Ja. Dat is speciaal voor jou natuurlijk, de lift.
2: Ja.
0: En van Michel, die vorige week de honneurs heeft waargenomen. Voor jullie alle twee trouwens.
1: Ja, inderdaad.
0: Hij is ook niet echt goed ter been.
2: Nee.
0: Je moest al je gasten ophalen.
2: Oh,
0: met de lift en allemaal gedoe natuurlijk.
1: Oh, Michel.
0: Maar goed, we zijn weer compleet. En we zijn er tot 7 uur met leuke gasten. Wie zijn er vandaag, John?
2: Nou, we hebben zeker weer leuke gasten. We gaan zo praten met Hans Hoving, de voorzitter van de Voorschotense Oldtimer Vereniging. En hij komt ons vertellen over de 31ste Voorschotense Oldtimerdag. En die wordt op zondag 13 september gehouden als onderdeel van het weekend van Voorschoten.
0: Nou, dat is leuk, hè? Ja. Dat is inderdaad volgende week. Weekend van Voorschoten, ook trouwens de dag van de Open Monumentendagen, hè? Er zijn auto's ook een beetje monumenten natuurlijk, hè?
2: Zeker oldtimers.
0: Oldtimers.
1: Ja, klinkt wel leuk, hoor. Zeker.
0: Ja, leuk.
2: Ja.
0: Zeker.
2: Ja. En dan na 17:30 spreken wij met Annemarie Koppenaal over de Glibbertrail. Dat is de urban trail die de Leiden Roadrunners Club op zondag 20 september voor de 7e keer organiseert. Wandelaars en hardlopers die ontdekken Leiden tijdens een parcours dat ieder jaar verandert. En dit jaar is het thema de randen van de stad. En de route gaat daarom voor het eerst op buiten de singles en voert deelnemers langs bijzondere locaties. Daar gaan we ook alles over horen.
0: Daar gaan we alles over horen. Ja,
2: alles
0: een beetje het concept eigenlijk. Hè?
2: Ja.
0: Want John vertelt wie er komt en straks gaan we alles erover horen.
2: Ja,
1: ik ben al veel benieuwd naar het thema, maar dat gaan we dan straks horen, denk ik.
0: Ja, precies. Ja.
1: Even geduld hebben nog.
2: Hij kan ook alleen de naam zeggen en dan van we gaan er alles over horen. Dat kan ook.
0: Nou, nog even kort over
2: even
0: wat
2: kort
0: er na 6 allemaal
2: ja, komt. Ja, na 6 gaan we praten met Brian O'Kello. Hij komt vertellen over zijn eerste single die hij
0: die gaan we horen ook natuurlijk. Hè?
2: Die gaan we ook horen.
0: Hij heeft een beetje inspiratie bij Michael Jackson weggehaald.
2: Ja, daar is inspiratie van. En ik heb de track gehoord en ik hoor ook wel een beetje Michael Jackson wel
0: samen.
2: Dat
0: is goed. Het is wel Nederlandstalig.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Maar het is een Engelstalige titel. Dat is gek, hè?
2: Ja.
0: Hoe kan het?
2: Nou, dan kunnen we vragen waarom daarvoor gekozen is.
0: Ja.
1: Heel benieuwd.
0: Ja, dat is heel benieuwd. Ja, dat is leuk.
2: En als allerlaatste spreken we nog met Annette Waaier over... zij is schipper op de Herenschouten. En zij komt ons vertellen over de Open Monumentendagen... waarbij zij in dat weekend met de salonboot uit 1908... gaan ze uitsluitend varen naar de Zwanburger Molen in Warmond.
0: Ah.
2: Ja. En dat komt ze ons alles over vertellen.
0: Leuk tochtje wat je kan maken. Het is gratis, hè? Ja. Dus altijd goed.
2: Ja, zeker.
0: Hoor ik nou dat het gratis is? Wat zei die allemaal net? Nou, het is dus gratis, maar straks voor je meer. Om 7:15.
2: Ja, dus, dat is. Ja.
0: Straatplaat, volgens mij, Tijmen, had jij er vorige week eigenlijk een eentje voorbereid. Dus heb je die nog steeds?
1: Ik heb hem nog steeds. Ik heb hem er nou even niet bij, maar ik zou je zo alle tips geven.
0: Jij gaat ons zo meteen voorzien van tips.
1: Voorzien van
0: de straatplaat van deze week. Dat is de plaat die we aan het eind van de show gaan draaien.
2: Volgende week ben jij dan aan de beurt.
0: Nee, volgende week. Maak je geen zorgen hoor. Je hoeft niet te veel te doen. Dus de straatplaat is het concept. Nog eventjes. Rond 5:07, laatste plaat die we draaien. Dan gaan we een plaat koppelen aan een straatnaam in onze regio. En de regio... Simon?
1: Leiden naar het dorp, Wassenaar, Oostgeest, Voorschoten, Zoeterwoude.
0: Ja, een straat in een van deze plaatsen. Die gaan we koppelen aan een plaat. En zo meteen tips. En dan kan je lekker mee gaan raden. En als je nou de eerste bent die de straat raadt. Of die gewoon de plaat raadt. Ook goed. Dan maak je kans. Op mooie prijzen.
1: Oh ja.
0: Goedies. Een goodie pakket met gadgets.
1: Gadgets.
2: Van die alleen maar goodies.
0: En een vrij Mibo koek natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Nou, eerste tips zijn onderweg. Dus blijf luisteren. De vrij Mibo. We zijn er tot 7:00.

0: Noah Kahan met Julian Michaels. Hurt Somebody was dat bij Centraal Plus. Dat is Rijnniveau, tot 7 uur zijn we er. En natuurlijk gasten.
1: Komt dan.
0: Ja, wordt weer gezellig tot 7 uur. De 31ste Voorschotense Oldtimer Dag brengt de klassieke auto's, motoren, bromfietsen, tractoren en bedrijfsvoertuigen samen in het centrum van Voorschoten. Dat gaat gebeuren op 13 september, volgende week zondag is dat. En we gaan praten met Hans Hoving, de voorzitter van de Voorschotense Oldtimer Vereniging. Met hem gaan we praten over de liefde voor oude techniek, de puzzelrit door de regio volgende week. En de vraag waarom zoveel mensen nog altijd warm lopen voor voertuigen uit een andere tijd. Ja, Hans. Waarom lopen mensen zo warm voor voertuigen uit vroegere tijd?
2: Nou ja, we noemen het ook geen oldtimers meer tegenwoordig. Oh. We noemen het tegenwoordig mobiel erfgoed.
0: Mobiel erfgoed.
2: Want het begint een beetje in de sferen te komen van... We hebben al zo lang voertuigen waarmee we allerlei dingen natuurlijk regelen in ons land. Want we hebben het op Monumentendag, want het is Monumentenweekend. We hebben het altijd over de gebouwen.
0: Ja.
2: Of we hebben het over, als we het over cultuur hebben, dan hebben we het over Rembrandt en over boeken en gaan ze maar door.
0: Ja.
2: Maar met het mobiele spul wat we hebben, hebben wij eigenlijk onze hele maatschappij ook opgebouwd nu in de afgelopen eeuwen.
3: Nou ja, de auto is niet meer weg te denken. Nee.
2: De auto is niet meer weg te denken, maar daarvoor hadden we koetsen en trekschuiten. Ja. En, want er is geen gebouw in Amsterdam neergezet wat nu een monument is, wat niet ooit... Ja, uit bakstenen of iets dergelijks is gemaakt.
0: Ja.
2: Die aangevoerd zijn op een of andere manier. Dus op de achtergrond is het altijd zo dat je heel veel mobiel erfgoed hebt die dingen mogelijk heeft gemaakt.
0: Ja.
2: Nou,
0: ja.
2: En daarom proberen we nu het stuk auto's en motorfietsen en brommers en gaan ze maar door ook een beetje te laten zien nog steeds. Want het is iets wat we in het verleden soms hadden. Zoveel brommers zie je niet meer tegenwoordig. En maar het heeft toch wel heel veel invloed gehad.
0: Ja, en wanneer noem je dan een auto of een motor erfgoed? Vanaf wanneer geldt dat dan?
2: Daar zijn heel veel definities over. Maar ik zit dan ook nog in een club die in Nederland overkoepelend voor dit soort verenigingen is. BHAC, Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs.
0: Mm-hmm.
2: Wij gaan uit van de internationale definitie die ze in Europa langzamerhand hanteren. 30 jaar en ouder.
0: Okay.
2: Dus elk jaar komen er ook weer 45.000, 50.000 bij.
0: Want
2: je krijgt weer nieuwere voertuigen die toegevoegd worden. En dan maakt het niet uit hoe het aangedreven is. Hè. Het mag met stoom zijn, het mag elektrisch zijn. Het mag met benzine of diesel of wat dan ook. Overgrote deel is op dit moment natuurlijk met een verbrandingsmotor. Maar ja, die andere dingen zijn er ook.
0: Ja.
2: Er staat in het Lauwman Museum een elektrische koets uit 1903.
0: Elektrische koets?
2: Jazeker.
1: Wauw.
0: Oh.
1: Zo. Wie
0: heeft die gebruikt?
2: Ja, die is gebruikt in de tijd.
0: Door wie?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dan zou je eens het Lauwman Museum moeten bezoeken.
0: Elektrische koets?
2: Ja.
0: Als een laadpaal ook? Of?
2: Gewoon hele grote batterijen. Ja, en die hebben ze wel opgeladen op een of andere manier. Ja, natuurlijk.
0: Oh, wat leuk.
2: Het is een en al batterij. Maar ja, dat is een Tesla ook. Laten we eerlijk wezen. Dat is ook een batterij op wielen.
0: Dat is een batterij, ja. Dat komt inderdaad wel meer.
2: En dat noemen we dan een auto tegenwoordig. Dus,
0: ja.
2: Maar dat heb je in het verleden dus heel veel gehad.
0: Heb je dan ook nog wel iets met nieuwe auto's trouwens? Vind je dat nou wel leuk om naar nieuwe auto's te kijken? Of is het toch echt wel... Nee, het moet echt wat ouder.
2: Nee, natuurlijk. Ook nieuw is leuk. En dat zijn de nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja.
2: En ook dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. En kijk, wat we met z'n allen ook vinden is dat het in elk geval de impact op het milieu zou dus wat minder kunnen zijn dan wat we in het verleden wel eens gehad hebben.
0: Ja.
2: Als je vroeger in Den Haag inderdaad rond het spitsuur rondliep, ik heb het nou over de jaren 60 of zo, stond het blauw van de brommers, van de rook.
0: Ja.
2: Ja, is niet echt fijn om in te leven, laten we eerlijk wezen.
0: Nee,
2: dus
0: nee,
2: het mag
0: nee,
2: wel
0: nee.
2: een beetje
0: mee. Nee, het viel ook wel iets meer op dat er heel veel ongezonde lucht erbij hingen.
2: Ja, maar we zijn inmiddels zover dat gemiddelde oudere voertuig, zeg maar ouder dan 30 jaar, dat wordt maar 1500 kilometer per jaar gebruikt.
0: Ja.
2: En op zich, ja natuurlijk, het stinkt meer en het maakt meer lawaai dan een nieuw voertuig of een elektrisch voertuig. Ja, als je het zo weinig gebruikt, dan is de impact op zich op ons milieu is heel klein.
0: Ja,
2: 0,2% van alle vervuiling komt van oldtimers en dergelijke.
0: Is er een tijdperk wat je het meest aanspreekt van auto's? Welke periode vind je de mooiste auto's?
2: Persoonlijk, dit is heel erg persoonlijk, vind ik het echt hele oude spul heel mooi. En dan hebben we het over wat er zo'n beetje aan het begin van de 20e eeuw geproduceerd werd. Ik heb vroeger in Engeland gewoond, en niet zo ver van Brighton. En elk jaar wordt er een rit gereden van Londen naar Brighton. Om te vieren dat ze konden een man met een rode vlag voor de auto mochten gaan rijden. De wet is toen veranderd. Dat vieren ze elk jaar. Maar daar mag je alleen aan meedoen als je een auto hebt die niet ouder is dan uit 1908.
1: Mm-hmm.
2: Nee, die wel ouder is. En alles wat daarna komt, dat mag niet meerijden. Dus dat is echt heel oud spul.
1: Ja.
2: En dat is schitterend om te zien.
3: Maar dit soort tochten worden in Nederland voor mij ook gedaan. Want mijn vader heeft ook een oldtimer. Die doet vaak aan dat soort tochten ook mee.
2: Toch? Ja, ja, en dat zijn ook dingen die wij met voorgeschoten
3: spullen regelen. Okay.
2: Ja hoor, en die zijn er ook volop. Dus je kan elke week wel 3-4 evenementen af als je het zou willen.
4: Bij jullie club alleen?
2: Zeg je?
4: Bij jullie club alleen?
2: Nee, niet bij ons club alleen. Wij doen 13 evenementen per jaar ongeveer. Okay. En dat is soms een themaavond. En een andere keer dan hebben we een puzzelrit. Of een zomeravondrit. De snetrit. Je begrijpt waar dat mee te maken heeft. Dat is wat verderop in het jaar.
3: Ja.
2: Of de voorjaarsdag hebben we dan. Nou, dit soort dingen. Dus,
1: Maar wat laat nou vooral het vlammetje branden bij je? Gaat het nou om het vakmanschap van die oude auto's? Of gaat het om de herinnering, omdat je gewoon een beetje gevoel hebt van ik ga terug in de tijd.
2: Nou ja, het heeft ook wel eens met herinnering te maken inderdaad. Want toen ik die London to Brighton rit dan zag, en dat was helemaal niet zo ver bij ons van huis af.
1: Mm-hmm.
2: Dat gingen we wel eens kijken op een zondag. Als dat oude spul voorbij tufte, want het tufte echt, het ging heel langzaam. Dat weet je nog. Maar ja, hoe oud was ik toen? 10, 11, 12?
1: Ja.
2: Dat is de herinnering die je zelf ook hebt.
1: En het was een hele andere tijd. De auto's
2: terwijl dat al spul was van heel lang geleden.
1: Auto's reden natuurlijk een stuk minder snel ook. Dus het was ook een langzamer leven misschien. Misschien is dat ook wel wat aanspreekt.
2: Ja, het langzame leven, dat heb je sowieso op sommige plekken. Ik was gisteren in Welsum, dat ligt in Overijssel tegen de IJsselaan. Daar was het toch rustiger dan in Wassenaar waar ik woon. Dus, dat is opmerkelijk. Ik had daar een meeting waar ik een verhaal zou houden. De mensen gaan daar ook wat anders met elkaar op. Dat is, dan praten we over 130 kilometer van je eigen woonplaats af.
3: Ja, precies.
2: Dat is gewoon zo.
3: En de fascinatie voor oldtimers, is dat nu momenteel vooral voor de oudere mensen? Of zie je ook dat jongeren bijvoorbeeld hier ook gefascineerd door raken?
2: Gelukkig wel, maar veel te weinig.
3: Veel te weinig?
2: Veel te weinig. Ik sprak drie zaterdagen geleden was ik in Ruinerwold. Daar hebben ze een heel groot evenement in Drenthe waar half Noord-Nederland op afkomt. Ook met oldtimers en trekkers en weet ik wat nog meer. Er komen 2000 stuks op af.
3: Ja.
2: En daar sprak ik een man en die zei van ja, dat probleem met die jeugd. Hij zei, ik heb dat op een manier opgelost. Maar ja, dat is voor mij persoonlijk, zegt hij. Hij zegt, ik heb een hele grote collectie auto's. En zo af en aan geef ik er maar eentje weg aan een jong iemand. Ik zeg, want ik heb het geld toch niet nodig. Nou, dat is aardig.
3: Ja, maar dat wakkert wel
2: en daarmee krijg ik in elk geval iemand die in de 20 of tegen de 30 is, die opeens een oud voertuig gaat onderhouden. Ja. En daarmee blijft het wel in de wereld. En dan blijf ik hem kunnen laten zien. Want zelf ben ik toch ook een keer uit de tijd.
1: Zo werkt het wel natuurlijk. En volgende week dan begint het dus met die puzzelrit. Hè? En dan komen ze uiteindelijk allemaal aan in het centrum van Voorschoten.
2: Ja, het is zo dat op die zondag is er eerst de Vlietloop nog.
1: Die
2: eindigt op de Voorstraat in Voorschoten.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is op de plek waar wij de auto's neer willen zetten. Dus we moeten afwachten totdat zij klaar zijn. Dan om 12 uur dan gaan de auto's inderdaad in het centrum staan. Niet alleen de Voorstraat, maar ook de Schoolstraat en het Treukplein. Dus het hele centrum is afgezet. Dan mogen alleen oudere voertuigen in.
1: Ja, en het is overigens is ook motoren, bromfietsen, tractoren zelfs?
2: Ik denk dat er geen tractoren bij zullen zijn. We hebben het wel eens gehad in het
1: bedrijfswagens?
2: Bedrijfswagens wel.
1: Ja.
2: Er zit aan de Voorstraat zelfs woont iemand die heeft een hele mooie auto die origineel uit hun familie komt. Hun vader was groenteboer. Dus daar staan de kratten nog op en alles.
1: Dus die heeft ook gewoon in Voorschoten gereden?
2: Die heeft gewoon in Voorschoten gereden. En die is mooi opgeknapt. Maar die staat er ook elk jaar weer. Dus, maar ook, we hebben Spuit 47 heet die geloof ik in Voorschoten van de brandweer. Die komt ook altijd. En dan met een paar andere brandweerauto's uit de regio. En die komen dan ook de boel laten
4: staan. Ja. Dit is dan gewoon puur ter tentoonstelling. Niet per se dat ze gaan rijden. Het is gewoon puur om het te staan.
2: Na 12 is het om het staan. Moet daarvoor rijden we ermee.
3: Een puzzelrit toch?
2: Ja, we doen
3: een puzzelrit. Wat houdt dat in?
2: Nou ja, dan we beginnen bij het wedden. Dat is het zwembad.
3: Ja.
2: Daar krijgen alle mensen die ingeschreven hebben van tevoren van ons koffie en een stukje gebak. Krijgen ze, hè? Dus hebben ze niks voor te betalen.
1: Zo.
2: Dan geven ze een tasje met wat dingetjes erin. Onder andere ook met het boekje waar de puzzelrit in staat. En dan mogen ze vanaf dat moment, ja, dan kunnen ze de rit gaan rijden. Ja. Ik weet waar hij naartoe gaat op dit moment, want ik moest hem narijden met iemand anders om te kijken of het allemaal een beetje klopt.
3: Ja.
2: Maar, en ja, dan rond 12 uur dan komen ze naar het centrum toe. En er zijn ook mensen bij die wel inschrijven, maar die gewoon nog even blijven hangen. Want die hebben dan geen zin om die hele rit van 50 kilometer te rijden.
3: Ja. Oh, ja. Ja,
2: en die komen dan...
1: En jullie gaan dan vervolgens jureren toch ook, hè?
2: Er loopt, 's ochtends al, als ze binnenkomen, loopt er al een jury.
1: Dan al,
2: die
1: ja?
2: gaat daarna ook op de, in het centrum nog weer de heleboel nalopen.
1: En waar kijken jullie dan naar?
2: Nou, dat zijn mensen die best deskundig zijn op dat gebied. Het zijn of mensen die ooit oudere voertuigen hebben gerepareerd of opgeknapt. Of het zijn taxateurs, bij wijze van spreken. Die ook dat soort werk gewoon voor hun beroep doen. Dus die zijn met z'n vieren.
1: Of ze er goed uitzien, of ze er goed opgepoetst zijn. En dat soort dingen.
2: Of het origineel is, of er niet te veel mee geknoeid is.
1: Aha.
2: Het hoeft niet per se heel erg opgepoetst te zijn. Want soms wint een auto of een vrachtauto de prijs. Omdat die zo heel erg origineel is. Nog in de originele lak staat uit 1953, ik zeg maar wat. Dat is soms ook veel aardiger dan als het helemaal spik en span zo eruit ziet alsof hij nu uit de fabriek komt.
1: Ja, ja. Ja. Wat zegt eigenlijk zo'n auto over de eigenaar?
2: Is
1: het een beetje familie van die eigenaar? Hoe beschouwen ze zo'n auto eigenlijk?
2: Ze schouwen niet de eigenaar, laat ik het dan zo zeggen. Hooguit als je een eigenaar hebt die zegt, ik heb een Peugeot uit 1953. Die is helemaal origineel.
1: Ja.
2: En hij komt ook in een pak uit die tijd. Met een hoedje.
1: Oh ja, dat is leuk, ja.
3: Oh ja.
2: Dat geeft wel een stuk extra cachet. En dat wil wel eens wat extra puntjes geven bij die.
1: Ja.
2: Maar lang niet iedereen doet dat.
1: Hoor je verhalen van eigenaren over hun auto? Vertellen ze er iets over?
2: Het leukste in de oldtimer wereld, en ik doe er best wel veel in, zijn de verhalen.
1: Ja, maar
2: echt serieus.
1: Heb je een verhaal wat je bijstaat vandaan? Dat iemand vertelt over een auto, dat is een mooi verhaal.
2: Nog niet zo lang geleden hebben we een internationale prijs uitgereikt aan iemand. Was als volgt. Er is een internationale rally geweest. Dat is elk jaar. Dat wordt geregeld door de FIFA. Dat is de FIVA. Niet van Infantino. Okay. Dus de Fédération Internationale Véhicule Ancien. Voor oude voertuigen.
1: Aha, ja.
2: Dus dat is de overkoepelende. Wat wij in Nederland VEAC hebben. Dat hebben we internationaal in 86 landen dan ook nog weer.
3: Ja.
2: Die hadden een rally van Londen naar Lissabon met oudere voertuigen. Nou, er was ook een Nederlander die daarin meegereden heeft. Die had een Chrysler uit 1927 bij zich. Met zijn vrouw heeft hij die rit gereden.
1: Ja.
2: En die auto is nog helemaal in de lak waarin die in die tijd geleverd is. En hij kent ook de hele geschiedenis van die auto inmiddels. Want hij heeft helemaal uit kunnen vogelen van... Maar hij komt uit Amerika, dat ding. Is daarvan, nou ik zeg maar wat, van een notaris en een fabrikant geweest. En hij weet precies hoe het in elkaar zit.
1: Mm-hmm.
2: En het is dus een compleet originele auto. Met een originele motor waar gewoon nooit wat mee aan gedaan is. En die rijdt gewoon zo'n rally. En dan krijgt hij de prijs voor het meest originele voertuig wat meedeed aan de rally. Een internationale prijs.
1: Ja.
2: Dus maar één die daar krijgt. Dit was een Nederlander. En het is best bijzonder, want hij woont op een hele bijzondere plek. Hij woont in het huis, dat heet Annaville. En dat zou je misschien niet zoveel zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Maar Annaville is de buitenplaats, vlakbij Breda, waar koningin Wilhelmina naartoe kwam toen het eerste stukje Nederland weer bevrijd werd in 1944. Zij heeft daar haar residentie een tijdje gehad in dat huis. En goed, deze man woont daar nu. Dus we hadden een uitreiking voor een hele originele auto met een heel mooi verhaal erbij. Ja. Op een hele originele plek ook nog.
1: Dat
2: was heel bijzonder.
3: Mooi verhaal.
1: Fantastisch. Ja.
2: Nou, ik hou daarvan, dit soort dingen.
1: Je kunt de mensen ook gewoon spreken, denk ik. Hè? Gewoon als je met de auto's gaat kijken, dan leuk om met de eigenaren.
2: Vraag maar, waarom heb je nou zo'n auto? Dat is altijd een prachtige vraag.
1: Mooi,
2: nou, dan krijg je een hele rits verhaal.
3: Ja, dat is zeker waar, ja.
1: Wordt een mooie dag volgende week, dus 13 september. De puzzelrit begint al in de ochtend, maar vanaf 12 uur kun je gaan kijken in het centrum van Voorschoten.
2: Ja, want anders dan zie je de Vlietloop nog.
1: Ja, precies.
2: Het is een heel weekend van Voorschoten natuurlijk. Het begint vrijdagavond al.
1: Ja.
2: Met uitreiking van de Voorschoten Awards. Op zaterdag is de culturele dag en waar de clubs en de verenigingen in Voorschoten allemaal hun... zaken laten zien van wordt lid van onze club en wordt vrijwilliger bij onze club. Ze vragen altijd om vrijwilligers. Echt heel veel. En dat wordt allemaal geregeld. En de gemeente die geeft dan vergunning af voor dit hele weekend. Om het centrum af te sluiten en dit soort dingen te doen. Ja. Dus geeft heel veel gemeenschapsgevoel in Voorschoten.
1: Heel mooi. We kunnen nog meer terugvinden op onze website, denk ik ook, van de vereniging.
2: Van de vereniging. Wij hebben een website vovnieuws.nl. En je kunt ook naar het weekend van Voorschoten. En dan vind je ook alles over de Oldtimerdag. Okay. Met weer links naar enzovoort.
1: Veel plezier volgende week. Hans Hoving.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Don't lie, Black Eyed Peas.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Nou, en natuurlijk belangrijk, zometeen Johnny's file show.
2: Ja, terug van weg geweest.
0: Ja, heb je files? Het zal wel, het waait.
2: Ja, zeker. Mensen hebben wind tegen. Ja. Ja, even een selectie gaan maken, denk ik.
0: Lastig, takjes op de weg en zo. Ja.
3: Kun je niet overheen.
0: Nu het regennieuws. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammensgans driehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De zesde en dus hoogste verdieping van het gebouw is af. En daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van woningcorporatie De Sleutels. Eindelijk weer woningen. Hè?
3: Ja, dat is flink nodig.
0: Hebben we nodig, hè?
3: Zeker.
0: Ja. Ben je ingeschreven, Tijmen?
3: Ik ben ingeschreven.
0: Ik ben 19, dus als je op je 30ste een woning wil hebben, moet je wel ingeschreven. Denk
3: ja,
0: je.
3: Het schijnt minimaal 10 jaar te duren of zo.
2: Ja, zeker.
3: Ja, serieus, hè?
0: Ja, weet het. Bloedserieus. Ja. Maak je geen grappen.
3: Je ziet mijn gezicht. Bloedserieus.
2: We zijn niet van de grappen.
0: Hè? Nee, joh. Voor een woning aan de Narsistraat in Voorschoten zijn deze week de drie stropperstijnen, ook wel struikelstenen genoemd, geplaatst. De stenen herinneren aan drie Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze drie dagen zijn vermoord door de nazi's. Nou ja, ze zijn vermoord na drie dagen, denk ik.
2: Ja, dat,
0: ik denk dat hier een woordje mist.
2: Dat maak ik er ook uit op. Ja.
0: En het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen. Bijvoorbeeld in Leiderdorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. En op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen.
2: Dan zeg jij takjes op de weg.
0: Ja, ik zei het al, hè. Ja,
2: dit is wel een tak, hè.
0: Ja, nou, gelukkig dat zonnescherm voorkomen kon worden dat het scherm toch naar beneden viel. Dus, het hing wel een beetje los. Dus het is net op tijd weggehaald door de brandweer.
2: De hulde voor de brandweer, inderdaad.
3: De hulde voor de brandweer, flink, inderdaad, hoor, moet
0: ik
3: zeggen.
0: Dus je zonnescherm naar beneden wil halen, even de brandweer bellen.
3: Die helpen je verder,
0: inderdaad.
2: Nu nou, is het alarmnummer gebeld de hele tijd.
0: Het alarmnummer, ja. Nee. Het is allemaal grapje natuurlijk. Dat is allemaal niet waar.
2: Dank aan Arne.
0: Even kijken hoe het buiten is. Nou ja, het waait dus. Ja, het wordt een weekend met twee gezichten in Zuid-Holland. Morgen begint de dag met wolkenvelden, maar vanuit het westen komt ook regelmatig de zon tevoorschijn. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij een matige westelijke wind wordt het ongeveer 20 tot 21 graden. En zondag wordt het duidelijk warmer. De temperatuur loopt dan op naar ongeveer 24 tot 25 graden. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar later op de dag neemt ook de kans op stevige buien weer toe. En dan is ook een klap onweer niet helemaal uitgesloten.
3: Oei, oei,
0: oei, oei, oei, oei, oei, oei.
3: Ja,
0: dat willen we niet.
2: De zomer is voorbij, jongens.
3: Ja, dat is wat te merken, ja.
0: Nou, het is toch tot 21 september zomer, hè? Dus,
2: ja, maar dit noem ik geen zomer meer, hoor.
0: Zacht en rein.
2: Ja.
0: Nou, we gaan over naar de show.

0: Vroom, vroom. Ja. Jawel.
1: Files,
0: nou, ja, niet overal. Dan moet ik hem even erbij pakken weer. Eens even kijken. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam, ter hoogte van knooppunt Bad Hoevedorp en knooppunt de Nieuwe Meer, daar staat een file van 3 kilometer met een vertraging van 4 minuten. Er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Ook op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Hoogmade en Zoeterwoude-Rijndijk, een file met een lengte van 1 kilometer en een vertraging van 3 minuten. Daar is sprake van stilstaand verkeer. En ook op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk en Leidschendam, daar is een file van 4 kilometer met een vertraging van 4 minuten. En daar is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan hebben we nog op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam, ter hoogte van Leidschendam en Rijswijk, een file van 6 kilometer met een vertraging van 4 minuten. En hier is sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan heb ik ook nog, eens even kijken, ik had er nog eentje. Ja, op de A44 tussen Amsterdam en Den Haag, bij knooppunt Ommendijk in de richting van Wassenaar. En daar is een file van 2 kilometer met een vertraging van 8 minuten. En hier is het stilstaan geblazen.
2: Nou.
0: Ja.
1: Is het toch even pittig op de weg. Jeetje.
2: Het is...
0: Ja, er vallen
2: het was ook,
0: de
2: het was ook heel veel A4, heb ik weer gehoord. Hè?
0: Het was wel weer heel veel A4.
2: Ja. Wat een leed allemaal, hè.
0: Nou,
1: voor deze mensen.
2: Nou?
1: Laat me horen.
2: Even een liedje voor de mensen om hart onder de riem.

0: Shepard, Coming Home was dat bij Centraal Plus, de Vrijmibo. Tot 7 uur zijn we er, met gasten uit de regio. En we gaan praten over de Glibbertrail van 2026. Dat is een zogeheten Urban Trail van de Leiden Roodgunners Club, waarin wandelen, hardlopen, muziek, verrassingslocaties en stadsgeschiedenis samenkomen. En bij ons is Annemarie Koppenaal om te praten over het thema. Dat is de randen van de stad, bijzondere plekken. Gaan we het over hebben, natuurlijk over de theatrale ontmoetingen ook onderweg die we kunnen gaan tegenkomen. Annemarie, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Net binnengewaard, hè? Had je wind tegen? Of,
1: Ik had en wind tegen een beetje sport.
0: Op de fiets?
1: Zeker.
0: Oh, wat goed. Ja. Het is geen weer om te fietsen dit, toch?
1: Nee, maar ja, ik moest helemaal uit Leiden komen. Dus ja.
0: Helemaal uit Leiden.
1: Dus op de fiets.
0: Dat is maar wat, hè?
1: Ja.
0: Elektrisch of...
1: Toch ook wel weer.
0: Nou, dat scheelt, hè? Dan kan je de wind wel hebben natuurlijk. Hè? Dat
1: zeker.
0: Ja, voor wie de Glibbertrail nog niet kent, is dat nou vooral een sportevent of is het een stadswandeling of gewoon een ontdekkingsreis?
1: Wat nou is het? Ja, dat is wel grappig. Eigenlijk alle drie de bovenstaande.
0: Kijk.
1: En het is alle drie tegelijk. Je mag het zo sportief aanpakken als je wil, maar het is eigenlijk niet eens de bedoeling om heel erg hard te lopen. Dan zou je de leukste dingen missen.
2: Dus gewoon vooral wandelen dan?
0: Rustig aan.
1: Nou, je kunt dus en joggen.
2: Ja?
1: Je kunt proberen om je beste tijd te verbeteren, maar daar heb je helemaal niks aan. Want de route van vorig jaar was anders en de route van volgend jaar is ook weer anders.
0: Ja,
2: ja precies. Dus je kan niet echt vergelijken.
1: Nee, gaat het ook niet om. Nee. Je mag wandelen, maar je mag ook joggen en gewoon genieten van wat je onderweg allemaal ziet.
0: Ja, Sean loopt een beetje mank momenteel, dus kan hij gewoon nu meedoen dan ook gewoon. Weet je,
1: die kan zeker gewoon mee.
2: Ja,
0: met je slepende been.
2: Ja, zie het voor je.
3: Maar wachten we toch? Was het,
0: Kan je alles goed zien, hè?
2: Dat scheelt, dat is waar.
1: Dan heb je gewoon de tijd om rond te kijken.
0: Maar even een klein beetje het concept, want je gaat door allerlei gebouwen en langs bijzondere plekken ga je.
1: Ja, door het centrum van de stad. En dit keer is dan ook het thema inderdaad de randen van de stad. Dus dit keer voor het eerst zullen we ook een paar keer een voet over de singel zetten. Dat is voor een Leidenaar natuurlijk heel erg, hè? Buiten de singels, al is het maar 3 meter.
2: Ja.
1: En je gaat inderdaad de leukste steegjes, maar ook door een aantal gebouwen heen. Ik kan er een paar noemen, maar het is ook leuk om heel veel verrassing te laten. En daarbij kom je ook van alles en allerlei mensen tegen. Dus je komt allerlei mensen tegen uit de geschiedenis van Leiden.
0: Ja.
1: En je komt ook leuke dingen tegen.
0: Dat is het theatergedeelte, denk ik dan.
1: Het theatergedeelte, zeker. Ja. Dat hoort er ook bij.
2: Moet je dan aan Rembrandt denken, bijvoorbeeld? Of?
1: Die tijd kan je aan denken. Ja, die tijd kan je aan denken, zeker. Dus dan kom je ook een beetje bij de Rembrandt-dagen in de buurt.
2: Ja.
1: Maar dus die tijd kun je aan denken. Maar er is natuurlijk, als we het dan hebben over bijvoorbeeld Goeie Mie, dat was een eeuw geleden, al een halve eeuw.
0: Ja.
1: Dus het kan 3 eeuwen geleden, een eeuw geleden, ach ja. Vorig jaar was ook geschiedenis.
2: Ja, zo is het.
0: Ja. Dus met gif was dat ook, hè? Met
2: Goeie Mie.
1: Ja, dat kunnen die sporters niet hebben. Daar worden ze niet beter van.
0: We gaan niet aan de doping of zo. Ook.
3: Zo net noemde je dat je van de singles voor het eerst afgaat. Van waar die keuze?
1: Nou, omdat het is nu de 7e keer. En dus alle mooie steegjes van Leiden zijn al wel bezocht. Kijk, en een aantal zullen we er blijven bezoeken. En de start blijft ook altijd op de Burgt. Dus bovenop de Burgt is de start. Dus je moet eerst die trappen op. En daarna mag je aan de zijkant van de Burgt er langzaam weer af. Maar dan dus een aantal steegjes pakken we mee. Maar de keuze ook om gewoon een nieuw parcours te maken. En vandaar ook een paar keren een voetje over de singel.
3: Niet te ver.
2: En wat voor plekken moet ik eraan denken?
0: Ja, vind je daar dan plekken die je eerder nooit gevonden hebt? Heb je dan daar gebouwen nog? Dat je denkt, dat is ook leuk. Dat viel nooit in de cirkel, maar nu
1: Maar
0: kan
1: nu
0: het.
1: Wel, ja, zeker. Ja, nee, dat is er zeker. En ik hou dat graag, hou ik dat nog eventjes spanning. Voor de 20e september.
2: Jammer, ja.
0: Is het moeilijk om al die geheimen te houden?
1: Te houden, hè? Ja, maar goed, er zijn ook een aantal die vaker terugkomen. Die ook al vaker teruggekomen zijn. Hè? De Gravensteen, het alleroudste gebouw van Leiden. Daar zitten we wel weer helemaal in.
2: Dat is wel echt historie ook natuurlijk.
1: Dat is echt historie. Ja. Dus daar mogen we in. Die deuren zijn open. Dus daar ga je doorheen als je meedoet. Nou, daar kom je niet zo vaak binnen.
2: Nee.
0: Hij staat altijd, daar zit er altijd bij.
1: Die is er vaker in.
0: Oh, die zit er vaker in. Oké.
1: Ja, moet ik er nog meer noemen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Zeker, ja.
0: We proberen zo veel mogelijk te horen natuurlijk. We houden ons gewoon even stil en kijken wat
2: ze... Een primeurtje zou wel leuk zijn, toch?
0: Gaat ze zelf praten, even stil zijn.
1: Ja, kijken of dat lukt natuurlijk.
0: Ik moet toch wel vertellen natuurlijk.
1: Nou ja, ik hoop dat we ook deze keer weer dwars door de Stadsgehoorzaal mogen. Daar is ook allerlei historie.
0: Dat heb je toch geregeld, neem ik aan?
1: Nou, ik heb het niet geregeld, maar er zijn organisatoren al maanden mee bezig.
0: Ja, oké.
1: Dat we ook weer dwars door de Zwarte Stadsgehoorzaal mogen. Café Kaat is daar natuurlijk ook. En dat heeft natuurlijk ook weer alles met muziek te maken. Want ja. Het is inderdaad een combinatie met theater. Dus mensen uit de oudheid.
0: Oh, dan kan je even uitrusten ook. Hè? Gewoon op de stoel gaan zitten en eventjes naar een voorstelling kijken.
1: Ik zou het lekker doen.
0: Oh, leuk.
1: Ja. Heerlijk.
0: Ja, leuk.
1: Kijk, je
0: ja,
1: moet er natuurlijk niet te moe van worden, hè?
3: Maar er is geen bepaalde eindtijd dat je binnen moet zijn of zo. Dat is
1: nou,
3: niet.
1: Ik zou het zeggen voordat het donker
3: wordt. Uiteraard.
1: Maar we starten om 10:30 ochtends. Dus voordat het donker wordt gaan we nog wel redden.
3: Ben je wel even bezig ook vooral?
1: Ja.
3: Ben je wel lang bezig?
1: Ben je wel lang bezig. Nee hoor, 10:30 vanochtend, ochtends is de start op zondag de 20e. En dan, dan ga je van start en dan komt het goed. Maar het is maar een paar kilometer. We verwachten toch dat iedereen met een uur of drie wel weer...
3: Terug is.
0: Ja.
1: Nou, zelfs de wandelaars moeten dat redden.
0: En dan heb je allemaal leuke dingen gezien. En dan krijg je ook nog een medaille, maar die is iets anders dan normaal.
1: Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk helemaal het tipje van de sluier. Dus die medaille, nou ja, die lijkt bijna niet eens met een rommelmedaille. Maar je krijgt zeker iets om mee naar huis te nemen.
0: En heeft dat iets met het thema te maken dan?
1: Zeker. Dat, want we breken dus uit Leiden. Dus we breken ook uit het normale concept van de medaille.
0: Ja. Dus iets met een rand.
3: Het is allemaal thema.
1: Allemaal thema. Maar niemand gaat met lege handen naar huis. En misschien is dat ook wel, dat is wel grappig. Niemand gaat met lege handen naar huis. Het thema van de Roadrunners, hè, van waaruit dit wordt georganiseerd, is ook niemand loopt alleen. En dat geldt zowel voor het hardlopen als voor het wandelen. Er is dus ook, en dat, dus je kunt ook met je vrienden, met je vriendinnen opgeven, met je kinderen. Het hoeft dus ook allemaal niet zo hard, dus dat kan gewoon. En er is ook uiteraard een bezemwagen, dus zodat niemand ook op het parcours achterblijft of inderdaad in slaap valt, ergens in een stoeltje in dat theater.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar misschien graag kunnen minder valide mensen ook meedoen.
1: Die kunnen wel meedoen.
3: Voor zichzelf.
1: En?
2: Ja, voor zichzelf. Graag voor een vriend.
1: Nee, die kunnen wel meedoen. En toch doe ik een kleine aarzeling. Want de start is dus boven op de Burgt.
2: Nou, dat is misschien lastig.
1: Trappen op te komen. En ook bij de oude gebouwen. De meeste gebouwen horen tegenwoordig toegankelijk te zijn. Maar een opstapje hier of daar zal er wel zijn. Echter, dan is er altijd een manier omheen. Bijvoorbeeld bij de Burgt, je loopt dus met de trap omhoog, dan is daar de start. Dan loop je aan de zijkant, dus over een pad loop je naar beneden. Minder valide mensen kunnen natuurlijk ook onderaan dat pad starten.
2: Er zijn mogelijkheden.
1: Dus altijd een manier omheen.
2: Oké. Nou, geef het door mijn vriend.
1: Ja. Dat is een beetje de Olympische gedachte natuurlijk. Hè? Meedoen is belangrijker dan winnen.
0: Precies, ja, dan kijk je alles van buiten gewoon. Hè? Al die mensen gaan naar binnen, jij blijft buiten kijken. Zo,
3: winnen, best leuk zijn. Er is ook geen extra beloning toch voor als je als eerste binnenkomt?
1: Nee, zeker niet.
0: Dus het gaat helemaal niet om het om de prestatie.
3: Het gaat niet in de wedstrijd. Het gaat om de
2: voorzienheid. Het gaat om meedoen.
1: Meedoen is belangrijker ook dan alle hordetjes perfect genomen hebben. Als het voor jou makkelijker is om dat hordetje heen te gaan.
0: Zijn er andere steden waar dit soort dingen gedaan worden eigenlijk? Ik ken het helemaal verder niet. Het is Leiden.
1: Dit is echt Leiden. Glibber. De Glibbertrail. Al helemaal. De Leidse Glibbers. Urban Trails, dat is wel een begrip geworden. Hoewel 7 jaar geleden, toen dit dus startte. Toen was dat echt nog een van de eerste nieuw. Inmiddels kun je dat ook in andere steden doen. Ja. Ook in Nederland. Maar het is nergens zo leuk als met de geschiedenis van Leiden. En waar je echt... in de stad, maar dus nu ook een voetje buiten de stad en door de gebouwen.
0: Ja, leuk.
3: En is er ook een beetje... Oh.
0: Ja, maar.
3: Is er ook een beetje inspiratie genomen vanuit andere urban trails dan?
1: Ik denk eigenlijk eerder dat die de inspiratie een beetje van ons genomen is.
0: Ja, precies. Hè?
3: Compleet origineel, wou je zeggen.
0: Ja, zeker. Ja. Leiden begint het, hè?
3: Ja, dat is de start. Ja, dat klopt. De Burgt was het toch?
0: Ja, de Burgt. Ja.
1: De Burgt, ja, zeker.
0: Ja. En is er een onderdeel in het parcours van je zeker weet, daar gaan heel veel mensen even stilstaan?
1: Ik denk dat, op verschillende plekken, maar onder andere denk ik bij Brouwerij Pronk zou ik wel even stil gaan staan.
0: Om wat te drinken?
1: Misschien kun je er wat proeven.
3: Dat is een kleine hint, hè?
0: Dat snap ik, ja. Je kunt er aanmelden hiervoor?
1: Zeker, gelukkig zijn er nog plaatsen beschikbaar, hoewel het gaat hard. Deze week zaten we ruim over de 500 deelnemers en het maximum is 800.
0: Aha, maar anders worden de gebouwen te vol.
1: Er zijn nog een paar plekjes.
0: Ja.
1: En dat kan op www.glibbertrail.nl. Dat is heel makkelijk. Nou, waarbij trail is T-R-E-E-L. Want het is natuurlijk wel Leids.
3: Lekker fonetisch.
1: Glibbertrail.
0: Ja. Heel goed.
2: Glibbertrail.
0: Nou, we kijken er naar uit.
1: Nou, ik ook.
0: Ja, volgende week dus. Nee, over 2 weken.
1: Over 2 weken? Ja, zeker. Nou, dan is het Allen. Ik ga ook meedoen.
0: Ja, dat mag ik ook. Ja, dat kan toch haast niet anders.
1: Maar met mijn nieuwe vriend, hè, dus ik hoef niet zo hard.
0: Oh, John, je wordt gedragen.
2: Ik hoor het inderdaad.
0: Dat komt helemaal goed, man.
2: We hebben een date.
0: Heel goed. Dankjewel, Annemarie Koppenaam was dat. Over de glippertril, dankjewel. Fijn weekend. Dit is Centraal Plus en Acta en de Munnik.

0: Is it love? Lorraine was dat bij Centra Plus. Het is 6 uur inmiddels en ik krijg kritische mails, Tijmen.
1: Hele kritische mails, vertel.
0: Ja, ja, hoe zit het met die straatplaat? We zijn al een uur bezig.
1: Ja.
0: Ik heb nog niks gehoord. Hoe kan dat?
1: Eigenlijk, hè?
0: Heb je wel iets van een straatplaat?
1: Tuurlijk heb ik dat.
0: Ja, want jij bent aan de beurt vandaag. Hè?
1: Ik ben aan de beurt.
0: Oké, okay, dus krijgen we dan zometeen na het nieuws?
1: Ja, we wachten even op sommige
0: tippies. Ja, sommige moet ook mee raden natuurlijk.
1: Ja, dat dus, okay, moet even weten.
0: Zometeen na het nieuws dus tips onderweg voor de straatplaat. Die natuurlijk ook gewoon om 6:55 ongeveer gedraaid wordt. En we krijgen onder andere Brian O'Callow op bezoek. En die heeft een plaat opgenomen.
1: Ja.
0: En die is helemaal geïnspireerd door Michael Jackson. En we gaan die plaat uiteraard even draaien zometeen. Dus dat zometeen onder andere in de Vrijmibo. Tot 7:00 zijn we er nog.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3... Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

0: geen mooier begin dan met Dua Lipa natuurlijk.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou.
0: Wow. Het was de Pieter van bij Centraal Plus. Goedenavond. Het is even na zessen. En vanuit welkom de Frenimo.
2: Lekker, weet je wel.
3: Ja,
2: lekker plaatje nog.
0: Lekker plaatje, ja.
2: Lekker plaatje.
0: En nu boten wij de vis, beste Tijmen. Want we hebben natuurlijk inmiddels een uur achter de rug. We hebben nog geen enkele tip van jou gekregen voor de straatplaat.
3: Nee, geen één, hè?
0: Nee, geen één.
2: Ja, jij bent gewoon weg op het moment dat het moet. Of dat het niet moet, eigenlijk.
3: Waarom?
2: Ik wil net mijn tip geven, je was er niet.
3: Ja, mag ik ook nog even passen.
0: Zou dat zien, hè? Zou dat zien.
2: Precies, zou dat zien. Is altijd weg.
0: Ja, nou ja, goed. Kom maar op met die tips.
2: Nou, ten eerste. We zijn in Zoeterwoude. Ja. Dat hebben we niet zo heel vaak. En de groep is niet goed in weggaan.
0: De groep is niet goed in weggaan.
2: We zijn er niet goed in.
3: Dit gaat over de artiest, zeg maar.
2: Nee, over de plaat. Ja, artiest, plaat.
0: De titel of de artiest?
2: Het gaat over de titel. Ja, de dat is titel. Een beter vraag. Ja.
3: Never Going Home.
0: En we zijn in Zoeterwoude. Never Going Home.
3: Ja, dat is toch een plaat? Never Going Home. Jawel, die hebben, ik weet niet van wie, maar...
0: Oké.
3: Daar moet ik gelijk aan denken.
0: Ah, dan zijn ze al weg geweest, hè? Dan kan je niet naar huis toe. Ja. Ze zijn niet zo goed in weggaan.
2: Willen jullie nog een tip? Of
0: zijn gaan doe maar nog een tip, want hier komen we nog niet verder.
2: Nou, je hebt zeg maar voor de artiest. Wat hebben filmregisseurs, acteurs en verhaalschrijvers gemeen?
3: Acteurs?
2: Hè? Acteurs, filmregisseurs en verhaalschrijvers.
0: Goed salaris.
2: Hoeft niet per se.
3: Een script.
0: Een script.
2: Dat kan.
0: Oh, de script. Dat kan. We hebben de hit van de script even opzoeken. De script. Ja.
2: Dat kan.
3: We zijn er zo.
0: Nou, dat kan. Hij is niet afwijzend. Dat hoor ik al wel. Je hoort duidelijk van, dat kan. Maar ook, het is een beetje jammer dat je het nu al hebt.
2: Ik ben ook niet overtuigd. Dan moet je even... Kijk eens in mijn ogen aan.
0: Ik ben niet overtuigd. Je bent niet overtuigd. Oké. Maar goed. Dus dat zou het eventueel kunnen zijn, maar het is het dus niet.
2: Nee.
0: Oké.
2: Misschien.
0: Misschien ook wel. En iets met de straat? Heb je ook nog een beetje aanwijzing voor?
2: Ja, ik heb daar wel wat voor. Dan gaan we toch weer daar niet goed in weggaan. Weggaan is wel echt het sleutelwoord.
0: Voor de straat ook?
2: Ja.
0: Oh. Nou.
3: Weggaan.
2: Maar ik moet dan wel zeggen, ik heb er maar één tip over. En die ga ik er niet geven.
0: Nee, dan weten we het gelijk natuurlijk. Nou, dit moeten we op een rijtje zetten. Dan moeten we eventjes aan ChatGPT voorleggen, denk ik.
2: Ja, dat is te makkelijk met die ChatGPT.
0: Nee, dat doen we niet. Nee, maar goed.
2: Ja, hij was al bezig. Kijk je maar even, joh.
0: Ja, je ziet John al die is
2: gelijk
0: met zijn fraudeleuze handelingen bezig weer.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Maar dat kan je thuis natuurlijk wel doen. Want ja, je maakt wel kans op een leuk prijzenpakket. Een goodie bag met gadgets en natuurlijk de welbekende Vrijmier boterkoek. Dan moet je even raden wat de straat is. Of de plaat of de artiest.
2: Ja.
0: Dat is ook goed. Een van de twee is dus goed. Je weet of een van de drie eigenlijk. Dus of je weet de titel van de plaat, of je weet de artiest. Of je weet de straatnaam. Of je weet het allemaal. Dat maakt niet uit. De prijs blijft hetzelfde.
2: Een gokje wagen is het echt wel waard.
3: Ik ben er wel uit, denk ik, hoor.
0: Je weet het wel uit. Ja?
3: Ja.
0: Oké, maar goed. Mocht je thuis weten, eventjes een mailtje sturen. vrijmibo@centraalplus.nl. Dat is vrijmibo@centraalplus.nl. En wie komen er nog vandaag, John?
3: Oh ja, we hebben natuurlijk nog gasten.
0: We hebben nog gasten, ja, zeker.
3: Ik zit zo in die straatplaat. Ik moet even omschakelen nu. We gaan zo praten met Brian O'Kello over zijn eerste single.
0: Ja.
3: Dat is een single die geïnspireerd is op de muziek van Michael Jackson uit de jaren 80.
0: Dus Lights on Me heet hij.
3: Lights on Me. Dus daar gaan we zo meteen mee praten.
0: Mm-hmm.
3: En dan hebben we straks na 6:30 nog Annette Weijer over de Herenschouten. Zij is daar schipper op deze boot. En zij gaat tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 13 en zondag 14 september gaan ze varen met salonboot naar uitsluitend naar de Zwamburger Molen in Warmond.
0: Ja. Een salonboot. Dat is ook een beetje een oldtimer volgens mij. Uit 1908. Een hele oude boot.
2: Dat is wel meer dan 100 jaar.
0: Daar kan je dus gratis mee overvaren. Dat is wel leuk.
2: Lijkt me wel cool.
0: Tijdens Open Monumentendagen.
3: Ja,
0: dat kan dus vanuit onze kant zeg maar richting Warmond.
3: Ja, inderdaad.
0: Dus dit is een beetje in de buurt.
2: Ongeveer.
0: Zo. Ja, precies. Ja. Nou, dat is dus straks. Daar kunnen ze meer over horen hier in de

0: Bevalt je altijd wel, hè, Tijmen?
1: Muziek maken zelfs.
0: Ja, nou ja, een soort van. Over muziek praten.
1: Ja, dat
0: ook leuk. En horen natuurlijk ook.
1: Dat
0: vooral natuurlijk, ja. Ja, eerste single uitbrengen is voor een jonge artiest natuurlijk een bijzonder moment. Zeker wanneer de muziek is geïnspireerd op de sound van Michael Jackson in de jaren 80. Maar dan een moderne draai krijgt. En daar zit eigenlijk een beetje de twist. Met Brian O'Callow gaan we praten. Hij komt uit Noordwijkerhout, maar is geboren in Naarderdorp. En we gaan praten over zijn eerste single, Lights On Me heet hij. Brian, van harte welkom.
2: Yes, dank u wel.
0: Ja, al lang bezig met de muziek?
2: Ongeveer een jaartje nu, maar daarvoor zat ik altijd op school ook in het koor. Dus,
0: in het koor? Wat voor koor? Een modern koor?
2: Ja,
0: of,
2: gewoon met kerstliedjes zingen en zo, deed ik altijd hartstikke leuk mee.
3: Een schoolkoor
2: ja.
3: Of zo?
2: Ja, gewoon een soort schoolkoor.
0: Okay. Ja. Ja. Heeft Michael Jackson een beetje schoolkoorachtige liedjes gemaakt in het verleden?
2: Volgens mij niet echt, nee.
0: Nee, hè?
3: Nee, voor mij ook niet, hè.
0: Wat trekt jou aan in Michael Jackson?
2: Wat hem aantrekt? Mijn moeder is altijd al hartstikke fan geweest van Michael Jackson.
0: Ja.
2: Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met Michael Jackson. Met al zijn muziek, videoclips en alles. Dus dat is een beetje wat me aantrekt.
0: Heb je de film gezien?
2: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
0: Nee?
2: Nee, slecht hè?
0: Moet je echt zien hoor. Ja.
3: Maar is er dan één track die je extra het mooiste vindt?
2: Bij mij was het altijd Bad, vond ik wel hard.
3: Bad,
0: ja, is goed. Ja,
3: zeker.
0: Wat leuk is aan die film natuurlijk, is dat je juist ook zijn jonge jaren ziet. Dat hij begonnen is inderdaad met muziek maken. En dat hij al, je zag gelijk dat hij gewoon niet stil kon staan eigenlijk. Bij alles wat hij hoorde, muziek, moest hij gelijk bewegen. Ja. Daarom was het ook moeilijk trouwens om een single op te nemen, want hij bewoog langs de microfoon zo, een beetje links en rechts, weet je wel. Dat ging dus niet helemaal, maar misschien heb jij er ook al mee te maken. Ben je ook een beetje qua moves een beetje qua...
2: Had ik maar die moves, hè. Ja, helaas.
0: Maar hou je van dansen ook?
2: Ja, ik hou wel van dansen.
0: Ja, dus dat hoort wel een beetje bij de act uiteindelijk zoals je die voor je ziet.
2: Ja.
0: Ja, oké. En wat is tot nu toe, wat heb je gedaan in de muziek op dit moment?
2: De muziek tot nu, mijn eerste nummer uitgebracht natuurlijk. En ik ben ook wel bezig met andere nummers, maar die heb ik nog niet uitgebracht.
0: Maar hoe lang geleden ben je begonnen?
2: Ongeveer een jaartje, samen met een vriend van mij, Otje 8. Ja. Die is wel wat bekender nu al. Zijn we samen begonnen eigenlijk. En door gaan pakken. En uiteindelijk mijn eerste single gedropt.
0: Ja. En wat heeft je getriggerd om dat nou überhaupt te gaan doen? Want je kan ook gewoon een beetje voor de lol blijven zingen natuurlijk. Gewoon onder de douche enzovoort. Maar je denkt, nee, ik ga er... Ga er echt werk van maken. Het is niet meer gewoon muziek luisteren en leuk ermee bezig zijn. Maar gewoon, wie weet, er een carrière van maken.
2: Ja, ik heb mijn nummer vaak laten horen aan vrienden van me. En die zeiden, dit moet je eigenlijk gewoon uitbrengen. Want het klinkt gewoon supergoed. En mijn moeder vond het natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Dus dat is dit nummer waar we naar geluisterd hebben zometeen. Lights On Me. Ja, oké. Dus dat heb je al een tijdje op de plank liggen.
2: Ja, ik heb hem al best wel een tijdje op de plank liggen. Ja.
3: Maar heb je ook al meer releases al klaar liggen die al helemaal af zijn? Die nog moeten gaan komen?
2: Ik heb ze wel klaar liggen, ja. Maar wanneer ze komen, dat weet ik nog niet.
3: Dat weet je nog niet.
1: Nee, was het makkelijk voor je eigenlijk, voor zo'n track om te maken?
2: Op zich, ja. Zeg maar, mijn vriend die helpt me heel erg. En ik heb wel meer vrienden die ook in de muziekwereld zitten, dus die helpen mij ook een beetje. Dus voor mij is het, het is niet makkelijk natuurlijk, want het is nooit makkelijk om een nummer te maken. Want schrijven, hoe kom je aan de inspiratie, weet je wel. Maar voor de rest,
0: geef antwoord op die vraag. Hoe kom je in de inspiratie?
2: Hoe ik aan die inspiratie kom? Ja, in de auto zitten, denken aan situaties wat ik heb meegemaakt en... Ja, zo eigenlijk.
0: Ja, want waar gaat het niet over?
2: Het gaat over dat ik een meid in de club zie die eigenlijk al een vriend heeft. Maar ze ziet mij niet echt staan. Dus daarom wil ik alle lampen op mij.
0: Aha, oké. Okay. Ah. Ja. En dit is autobiografisch, begrijp ik.
2: Hoe bedoelt u?
0: Heb je echt zelf meegemaakt dit?
2: Ja, soort van ja.
0: Een soort van?
2: Ja.
0: Ja. Is pijnlijk dan om het dan elke keer te zingen misschien ook, of niet?
3: Maar is dat goed afgelopen?
2: Tuurlijk. Altijd.
0: Oh, ja?
3: Ja, dat is wel...
0: Je hebt er voor je gewonnen ook, uiteindelijk. Ja, echt? Ja, het is een mooie afloop, inderdaad. Wat me trouwens opviel, want we hebben natuurlijk nummer even geluisterd. Maar het is, het heet Lights On Me. Ja. Maar het is Nederlands gezongen ook.
2: Ja, het is Nederlands gezongen.
0: Dat is een behoorlijke twist, moet ik zeggen.
2: Maar ik zeg natuurlijk wel, schat, ik wil die Lights On Me in mijn nummer. Dus.
0: Ja, zeker. Ja. Het was echt je idee om... je wilde heel graag een Nederlandstalig nummer doen.
2: Ja.
0: En wat is een speciale reden daarvoor? Want je kan ook, je denkt, misschien wil ik uiteindelijk groot worden. Dan moet ik vooral gelijk Engels gaan doen. Maar...
2: Nee, ik wil me vooral eerst richten op Nederlands. Want het is ook natuurlijk gewoon mijn moedertaal. Dus voor mij ook het makkelijkst om te doen.
0: Ja.
2: En misschien dat ik het later wil combineren. Dus gewoon een beetje Nederlands, een beetje Engels. En dan uiteindelijk misschien uitbreiden naar Engels gewoon.
0: Ja.
3: En wat zou je uiteindelijk muzikaal willen bereiken in de toekomst? Bijvoorbeeld over 5 jaar of 10 jaar?
2: Ja, het liefst superveel optredens natuurlijk. En gewoon, dat heel veel mensen me kennen en dat ze het ook oprecht leuk vinden.
3: Ja, doorbreken.
2: Ja, gewoon doorbreken het liefst.
0: Nou, doe jij trouwens eventjes, je doet niet alleen muziek maken, maar je doet ook modellenwerk.
2: Ja.
0: Helpen die werelden van modellenwerk en muziek maken, helpen die elkaar een beetje?
2: Nou, niet per se. Het helpt elkaar niet, zeg maar. Modellenwerk is heel iets anders dan muziek maken natuurlijk. Ja. Dus, maar qua connecties, soms heb ik wel met modellenwerk wat connecties ertussen zitten. Dus dat is dan natuurlijk wel heel fijn.
3: Ja, mensen die misschien dan ook in de muziek al bezig zijn.
0: Het is allebei entertainmentwereld misschien. Want jij doet het voor modemerken en dergelijke? Dat
2: ja, voor modemerken, reclametjes op tv en alles.
0: Oh, we kunnen je op tv zien ook.
2: Ja,
0: we zien je wel eens voorbij komen. Oh, oké. Okay. Dan moeten we er even opletten.
3: Even opletten, ja.
0: Maar dat is niet de richting waar je op zou willen blijven gaan, modellenwerk. Of wil je het,
2: ik wil het allebei combineren eigenlijk.
0: Je wilt het graag blijven combineren. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Nou, misschien met brand deals toch? Dat kan wel. Dat je met brand deals combineert. Dat zie je wel vaker.
0: Oh, zo ja. Dat je een combinatie maakt.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja, ja. Nou, inderdaad. Dat je voor een merk ook een lied maakt.
1: Kan je best.
0: Waar je dan zelf een model voor staat.
1: Die is eigenlijk geen lijn. Die is gewoon artiest.
2: Ja.
1: Dat weet hij wel.
0: Kan jij best?
1: Kan je best, zeker.
0: Oh, goeie inderdaad, ja. Is dat iets, zou het een voorbeeld zijn voor je inderdaad?
2: Nou, ik hoef niet per se mijn eigen kledingmerk, maar ik vind het wel leuk om voor andere kledingmerken model te staan, dus.
0: Ja, mooi. Je hebt een Nederlands-Oegandese achtergrond, hè?
2: Ja,
0: en merken we dat ook in de muziek?
2: Nee. Eigenlijk niet echt. Nee.
0: Helemaal niet.
2: Nee.
1: Het is puur Michael Jackson.
2: Ja, het is puur gewoon Michael Jackson en de flow gewoon. Ja,
0: ja. En dan vooral de jaren 80 vibe. Ja.
3: Heb je daar ook nog andere artiesten die je inspireren of echt alleen Michael?
2: Tot nu toe alleen Michael.
3: Ja.
2: Maar ja, er zijn wel wat andere artiesten waar ik inspiratie vandaan haal, maar die komen niet in mijn nummers voor.
3: Nee, precies.
2: Ja.
0: En wat hoor jij nou in Michael Jackson? Wat zeg maar, het is natuurlijk uit de jaren 80 en 90. Toen was hij natuurlijk op zijn hoogtepunt.
2: Ja.
0: Wat hoor je nou wat eigenlijk gewoon nu nog steeds werkt dan? Wat is nou echt Michael Jackson? Dat heeft hij echt goed voor elkaar en daarom vinden we het nog steeds leuk.
2: Gewoon de flow die hij heeft. Niemand doet het zoals hem, heb ik het gevoel.
0: Nee.
2: Ja.
1: Het hele plaatje eromheen.
2: Ja, gewoon het hele plaatje eromheen, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Het was het merk, was het gezicht, was het dansen, was de muziek. Het is een heel compleet plaatje. Dat is vaak
0: die dansmoves hebben zeker ook bijgedragen. Ja,
1: dat maakt hem uniek.
0: Ja. Maar even, dat ga je er wel bij doen.
2: Als ik net zo goed kon dansen.
0: Heb je al lessen?
2: Nee, ik heb nog geen lessen.
0: Ah, je kan al lopen. Moet je ook, doe je ook lopend modellenwerk? Of alleen foto's?
2: Nou, dus ook, lopen.
1: Ah, straks gaat hij moonwalk doen, hè? Ja. Moonwalk op de catwalk.
0: Ah, maar je moet ook je eigen stijl natuurlijk zien te vinden.
2: Zeker.
0: Want je wil ook geen kopie worden van maken.
2: Nee.
0: Dan leg je eigen stijl. Ja. Heb je al een idee over een volgend nummer? Ja, dit is nu net uit. Maar...
2: ik wil eigenlijk zoveel diversiteit hebben. Dus ik heb nu Michael Jackson flow gedaan.
0: Ja.
2: En eigenlijk wil ik weer heel iets anders gaan proberen. Om te kijken of dat ook lekker klinkt en lekker is. Dus,
0: maar dus, dus anders wordt stijl dan wat we nu gaan horen zometeen.
2: Ja.
0: Met uiteindelijk dat je een hele serie dan ook op gaat treden ook. Want dat doe je nu nog niet.
2: Nee, dat doe ik nog niet heel. Soms als mijn vriend een optreden heeft, dan ga ik met hem mee. En dan mag ik soms ook wel even snel optreden. Een klein stukje, maar nog niet mijn eigen optreden.
3: Dat smaakt naar meer, denk ik.
2: Ja, dat smaakt zeker.
0: En doe je dan je eigen nummer of doe je een cover van iets anders?
2: Nee, dan doe ik wel meestal mijn eigen nummer of ik doe met zijn nummer mee.
0: Oh ja, ja. Ja. Hij zit ook een beetje in dezelfde hoek qua muziek sound.
2: Ja.
1: Is het ook een voorbeeld voor jou?
2: Hij inspireert me wel heel veel. Het is ook zeker wel een voorbeeld voor mij. En ja, hij helpt me heel veel, dus ik ben hem echt dankbaar.
0: Ja. We gaan even naar het nummer luisteren.
2: Yes.
0: Lights on Me, zo heet het. Je kunt het streamen overal, denk ik, inmiddels.
2: Yes.
0: Ja, het is Brian O'Callow. De eerste hit wordt het misschien wel.
2: Nou,
0: fijn dat je hier was. We gaan naar je luisteren. Dank je wel. En veel succes met alles.
2: Yes.
0: Brian O'Callow.

0: Onmogelijk om stil te zitten met Kygo Dancing Feet.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, hoogste tijd, 6:01. Voor een woning aan de Narcisstraat in Voorschoten zijn deze week 3 stolpersteinen, ook wel struikelstenen, geplaatst. De stenen herinneren aan 3 Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze na 3 dagen zijn vermoord door de nazi's. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammenschans driehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De 6e en dus hoogste verdieping van het gebouw is af. En daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van woningcorporatie De Sleutels.
2: Ja, het is overal woning. Bij ons in de gemeente Alphen is het ook raak qua wijken die uit de grond gestampt worden.
0: Ja, dat is hard nodig. Hè. We hebben allemaal woningen nodig. Grote woningnood nog steeds. Ja. Dus goed dat er iets gebeurt. 119 woningen erbij in 1 keer. Hè? Lekker toch? Volgend jaar pas. Ja. Hè? Volgend jaar. Nog even wachten. Ja, het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen. Bijvoorbeeld in Leidendorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. En op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen. Voorkomen kon worden dat het scherm daar naar beneden viel, dankzij de brandweer.
2: Dank u wel, brandweer.
0: Niet alleen voor uw katten, maar ook voor zonneschermen.
2: Voor uw katten. Alle machtig.
0: En branden natuurlijk, niet te vergeten. Ja, allemaal belangrijk werk.
3: Zeker.
0: Dat sowieso. Hoe is het dan in het weekend?
2: Hoe is het?
0: Hoe is het in het weekend?
2: Hoe is het dan?
0: Ja, hoe is het dan? Ja,
3: hoe is het nou?
0: In het weekend.
3: Tel eens even.
0: Nou, het wordt een weekend met 2 gezichten in Zuid-Holland. Morgen begint de dag met wolkenvelden, maar vanuit het westen komt ook regelmatig de zon tevoorschijn. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en bij een matige westelijke wind wordt het ongeveer 20 tot 21 graden. Zondag wordt het duidelijk warmer. De temperatuur loopt dan op naar ongeveer 24 tot 25 graden. Dat is een beetje de vibes van een week of 2 geleden. Hè? Lekker toch?
2: Nou, prima, prima.
0: Er is ook geregeld ruimte voor de zon, maar dan komt de twist.
2: Oh.
0: Later op de dag neemt de kans op stevige buien toe, met eventueel ook een klap onweer.
2: Oh nee.
0: Jammer.
3: Oh.
2: Geen nazomer. Jammer.
0: Jammer. Hebben we nog files, John?
3: We hebben er eentje.
0: Eentje?
3: Ja.
0: Nou, dan krijg je je tuintje.
3: Ja.
0: Dan gaan we weer.
4: Blijf bij de Vrijmibo. Johnny's.
3: Goeiedag, hé.
0: Ja. Het is ook niet zomaar wat, hè, wat we hier doen natuurlijk.
3: Nee,
0: dat is, er zitten weken voorbereiding aan vast om die show te brengen natuurlijk.
3: En dat voor één file, hè?
2: Dat
3: een jingle langer is dan
0: dat. Dat is wel jammer inderdaad, ja. Maar is hij op de A4 toevallig?
3: Hij is inderdaad op de A4.
2: Ja, ongelooflijk.
3: Het gaat om de richting Den Haag, richting Rotterdam.
0: Ja.
3: Ter hoogte van Rijswijk en Delft, daar is een file van ongeveer 4 kilometer. De vertraging bedraagt op dit moment plus 4 minuten. Hij is wel aan het afnemen, zie ik. En ik zie staan dat er sprake is van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat komt door een ongeluk. En de weg die is op dit moment wel weer vrij. Maar je kunt ook nog omrijden via de A13.
0: Nou, dat is mooi.
3: Kijk. Mocht je toevallig richting Rotterdam gaan vanuit hier, hè, dan...
0: Vanaf waar begon het?
3: Vanaf Rijswijk.
0: Vanaf Rijswijk begint de ellende eigenlijk.
3: Richting Delft.
0: Ja. Oh, ja.
2: Dat is toch handig, hè? Het is net die extra informatie die je zou verwachten.
3: Dat hoor je alleen maar gewoon bij Centraal Plus.
2: Alleen bij jouw fileshow.
0: Wij zijn wel een beetje de A4-station ook geworden, geloof ik.
3: Wat zeg je?
0: A4-station.
3: Ja.
0: Zijn wij een beetje.
3: Ja,
0: je leest het ook op van een A4'tje, zie ik. Of,
3: Nee. Ik hou helemaal van betrouwbare bronnen zoals de ANWB.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En natuurlijk, jij zelf natuurlijk ook, ben gewoon een betrouwbare persoon, hè?
3: Absoluut, ja, zeker.
0: Houdt niks onder de pet, hoor, zeker niet. Nou, voor de mensen die op de A4 stilstaan, even weer dat bekende hart onder de riem natuurlijk.

0: Alex Rowan, Fever Dream was dat bij Centraal Plus. Nog geen goede inzendingen volgens mij. Ik zie niks bijzonders binnenkomen op de mail voor jouw straatplaat, Tijmen.
1: Nou, dat betekent dat ik het te moeilijk gemaakt. Maar John mag het net weten, dacht ik.
2: Ja, en straat weet ik wel bijna wel zeker eigenlijk.
0: Ja, doe nog even de tips. Want we hebben weinig tips gehad natuurlijk voor de straatplaat. Zo meteen rond 5 of 7 draaien we hem.
1: Ja, we zaten natuurlijk in Zoeterwoude. Daar
0: dat
1: begonnen
0: met,
1: we.
0: Met dat je niet weg kan gaan, had dat te maken?
1: Niet goed in weggaan.
0: Niet goed in weggaan.
1: Filmregisseurs, acteurs en verhaalschrijvers hebben iets gemeen.
0: Mm-hmm.
1: Weggaan is toch echt het sleutelwoord. Dat heeft zowel met de straat als met de plaat te maken.
0: Ja, het is in Zoeterwoude, hè?
1: Ja, Zoeterwoude, ja. Inderdaad. En de laatste tip, die hou ik nog even te goed.
0: Nou, geef maar nu, want we hebben nog maar een kwartier. Ja, dan kunnen we nog even sturen natuurlijk.
1: Nou ja, het script hadden jullie goed. Het staat geschreven in het script dat degene in kwestie er niet goed in is.
0: En niet goed in is?
1: Niet. Niet.
0: Het staat geschreven in het script.
1: Het staat geschreven.
2: Ja, nou, weggaan toch?
0: Dit zijn alle tips, dus daar moet je mee doen. Ja, moet je het al weten, de straatplaat, we draaien hem over om een 12 minuten ongeveer. Dan kun je eventjes je inzending sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Je maakt de kans op een goodiebakket met gadgets en natuurlijk de vrijmibotenkoek. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. We gaan nu praten over varend erfgoed, over molens en de open monumentendagen. Die komen samen wanneer bezoekers met een salonboot uit 1908 gratis worden overgezet naar de Zwanburger Molen bij Warmond. En dat kan dus op 13 en 14 september, want dan zijn die open monumentendagen van dit jaar. En we gaan praten met iemand die een goede naam heeft voor het weer van vandaag. Namelijk Annette Waaier.
3: Hallo Arno, je hebt alles al verteld, joh.
0: Ja, alles zit erin, hè?
3: Ik zit hier voor niks.
0: Je bent de schipper van de salonboot.
3: Ja, dat klopt.
0: Is dat een fulltime baan of doe je dat een beetje bij?
3: Nee, joh. We zijn met een team van 30 vrijwilligers ongeveer. Ja. Vrijwillig schippers en we varen met z'n 30 dat bootje. En ik ga eigenlijk 2 verhalen vertellen, maar eerst maar een beetje over het bootje beginnen.
0: Ja, het bootje, ben ik benieuwd inderdaad. Wat is voor bootje?
3: Het is inderdaad een heel mooi salonbootje. Je heet al 1908, dus dat is echt een oudje.
0: Waarom heet het eigenlijk zo, een salonboot?
3: Het doet een beetje, als je hem ziet van binnen, als je binnenstapt, stap je inderdaad in een stukje verleden. Want er is een tafel in het midden.
0: Ja.
3: Er zijn mooie plusje blauwe bankjes, koningsblauwe bankjes omheen. Dus als je gaat zitten als passagier, dan voel je je toch eigenlijk echt wel een beetje in een salonnetje zitten.
0: En dan
3: hoor je
0: met een kopje thee erbij en dergelijke.
3: Nou, dat doen we dan nog net niet. Oh, wel niet. Voor de schipper zelf, maar nog niet, voor onze
0: alleen
3: passagier.
0: Voor de schipper.
3: Dat komt helemaal nooit aan de overkant. Nee. Maar goed, dat bootje, zijn grote functie is het overzetten van wandelaars naar de Zwanburgerpolder en andere polders in Warmond.
2: En was dat vroeger dan ook al zo? Dat de boot zeg maar mensen vervoerde naar
3: Heel vroeger was het een salonbootje. Boot, ook wel een notarisboot, want er deed een notaris zaken in zijn boot. Die ging varen naar zijn cliënten, ja. Maar goed, dat is een lang verleden. En de gemeente Warmond heeft op een gegeven moment het bootje gekocht. En 22 jaar geleden zijn we gestart als Zwanburger route. En dat is dus een wandelroute voor die passagiers. Dus we pakken ze op in Warmond op het Koudenhoorn-eiland.

0: lopen ze naar een heel mooi, bijna onbewoond eiland, Zwanburgerpolder. Mm-hmm. En aan het eindje van de Zwanburgerpolder halen we ze weer op. Aha. En dan zetten we ze nog een eilandje verder af. En dan komen je op de Tengnagel, dan kan je zelf weer doorlopen.
1: Het is bijna onbewoond. Hoeveel mensen wonen er dan?
0: Je hebt één boerderij, de Eenzaamheid. Ja? En die is permanent bewoond.
1: De Eenzaamheid ook, ja.
2: Die woont er eenzaam.
0: Ik kan niet missen. Nee. En daaromheen zijn nog wat vakantiehuisjes. En dat is af en aan bewoond, zeg maar.
1: Ja. Oké. En voel je nou als schipper een beetje zo de beheerder van gevarend erfgoed dan?
0: We zijn allemaal wel dol op dat... ik zeg bootje, maar het is best een mooie boot. 11 meter 20.
1: Moet goed onderhouden worden ook.
0: Lang.
2: Dat is best wel een boot.
0: Ja, het is leuk manoeuvreren met de boot. En omdat hij zo mooi is en omdat we niet alleen maar heen en weer varen. Maar we hebben 4 opstappunten en afzetpunten van mensen. Dus we varen lekker over het Joppen. Zo heet die mooie Kagerplas waar we op varen.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het voor ons eigenlijk een hele leuke baan.
1: Het is wel breed genoeg om te manoeuvreren met de boot.
0: Ja,
1: ik heb geen idee eigenlijk. Ja.
0: En we hebben een boegschroef ook, dus je kan best wel voor en achter een beetje manoeuvreren. Okay. Dus we komen altijd wel, waar we willen, hoor. Ja.
1: En als je nou, dus je gaat dus varen naar de Zwanburgermolen. En waarom is juist die overtocht nou zo'n mooie entree naar dat monument?
0: Ja, behalve dus de core business waar we het net over hadden. Dat overzetten van de wandelaars van eiland naar eiland. Is het natuurlijk volgende week open monumentendagen.
1: Ja.
0: Door heel Nederland, maar we hebben het nou even over Warmond. Mm-hmm. We doen dat al een aantal jaren, want de Heren Schouten, zoals het boot heet, is een varend monument. En wij varen naar een molen. En die is ook eigenlijk historisch. Die is uit 1806, dat is de Zwanburgermolen. Staat ook in diezelfde Zwanburgerpolder. Ja. En die molen heeft ook een hele lange geschiedenis. Maar hij werd vroeger bewoond en bemalen door 1 molenaar. En nu is het ook een team van vrijwillig molenaars die die molen draaiend houden. Als een molen niet draait, gaat hij kapot. Dan kan je het schudden.
1: Ja.
0: Dus die zijn hem regelmatig aan het draaien. En als het weer eens een keer heel hard regent, zoals vandaag bijvoorbeeld, dan zetten ze die molen gewoon weer aan. Er is ook een gemaal naast. Maar als er veel water naar beneden komt, dan hebben ze die molen nodig om de polder droog te houden. Dan staan de koeien met hun pootjes in het water.
1: Aha.
0: En worden onze wandelaars natuurlijk ook nat.
1: Ja, ja.
0: Dus dan
1: gaat
0: die molen echt nog kubieke meters water wegslaan uit de polder.
2: Nou, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Dus 2 monumenten in 1 mooie vaartocht.
1: Nou, precies, inderdaad. Het eerste monument is de boot zelf natuurlijk, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Monumentale status.
1: Die is even goed in bedwang te houden. Of heeft hij zijn eigen willetje, die boot?
0: Soms wel een beetje. Soms wil hij even niet starten of zo. Ja, mag het even als je een heer van 100, dik 100
2: dat
0: bent.
2: Dat mag op die leeftijd.
3: Maar moet er nog veel aan gedaan worden dan? Is het nog veel in onderhoud dat je daar aan bezig bent?
0: Hij wordt goed onderhouden. En omdat hij heel veel vaart, 4 dagen in de week is hij in de zomer dus bezig met de wandelroute. En daarnaast varen we ook nog voor uitjes op maat. Als mensen, net als wij, helemaal enthousiast worden van het oude bootje, dan is hij buiten de tijden dat we voor de wandelroute varen, is hij ook nog eens een keer te huur voor een redelijke prijs. Dus
3: vaart veel, zeg maar.
0: Ja, dan kan je met 12 mensen maximaal een mooie vaartocht van 3 uur over de Kaag maken. Dus ja, dat bootje dat is echt heel veel aan het varen.
1: Het beheer is allemaal vrijwilligerswerk?
0: Het is allemaal vrijwilligerswerk, ja. We hebben Stichting Voetveer Warmond, daar is het liggen wij onder.
1: Ja.
0: En de gemeente Warmond, nu tegenwoordig Teilingen, is eigenaar van de boot. En springt ook financieel bij om het allemaal draaiend te houden.
1: Ja, want hoeveel mensen gaan er in zo'n boot zo in een jaar?
0: Dat is heel wisselend. Vandaag was een hele slechte dag en waaide het te hard. Boven windkracht 5 is het niet verantwoord om
1: de volgende
0: uit te varen.
1: Natuurlijk, hè?
0: Nee. Golven worden te hoog en we hebben... we zijn best windgevoelig.
1: Ja.
0: En dan varen we dus niet. Maar we hebben duizenden passagiers vervoerd in de afgelopen 22 jaar. Ja.
1: Ja,
0: ik tel ze niet altijd. Maar soms soms kan je er gewoon 1 keer 50 op een ochtend hebben. En soms ben je al blij als er 2 komen.
1: Ja.
0: Heel wisselend.
1: En dan ga je toch gewoon varen?
0: Ja.
1: Kun je lang uit liggen.
0: We zijn er op onze vaardagen zijn we er gewoon. Tenzij je dus te hard waait.
2: Nou, dan kan je misschien een beetje dat extra aandacht aan die mensen geven.
0: Het is heel gezellig. Want eigenlijk, je hebt eigenlijk geen nare mensen op je boot. Iedereen komt gewoon om lekker te wandelen. Je bent heerlijk in de natuur. Op het moment dat je op een boot stapt, vind ik zelf altijd, hou van water, dan ben je in een andere wereld.
1: Ja.
0: En dan gaat alles een beetje langzamer. En die polder is in het voorjaar een grote kraamkamer van allemaal vogels die daar hun eieren leggen en hun jongen uitbroeden. heel veel ganzen.
1: Ja.
0: En daar loop je dan zo in de drukke Randstad, loop je door zo'n polder en, te onthaasten.
1: En is het dan nog extra bijzonder dat je naar die Zwamburger molen toe vaart? Dus, geeft dat nog een bepaald aangezicht dat je denkt van, oh mooi dit...
0: Een molen is natuurlijk altijd mooi. En als je dan ook nog gaat draaien, dan is het helemaal leuk. Die molenaars, die nemen je mee
1: ziet
0: de molen
1: er anders
0: in.
1: Uit vanaf het water dan vanaf de weg bijvoorbeeld?
0: Hij is vanaf de weg helemaal niet te zien.
1: Oh, het is überhaupt niet te zien?
0: Nee,
1: okay.
0: Hij ligt echt aan het water, aan de leden. Ja. En, of het verlengde van de leden.
1: Ja,
0: en je komt er eigenlijk alleen maar per boot.
1: Okay.
3: Maar wat is dan de grootste motivatie voor jou om dit te doen? Want ik heb je gehoord over de boot, ik heb je gehoord over de molen en de polder en, en alles en nog wat. Maar wat is nou de nummer één reden waarom jij het zou zeggen tegen mensen van dit moet je doen?
0: Ik hou van water. En dat is voor mij, het als je dan 10:00 de plas op moet varen, dan is het nog heel rustig en dan zie je zo'n mooi zonnetje en twinkelende golfjes.
1: Mooi.
0: Dan denk ik, oh, wat een wat heerlijk dat ik hier ben. En het contact met mensen is ook gewoon altijd
3: uiteraard.
1: Ja. Het kan dus op 13 en 14 september, dat zijn de open monumenten dagen, zaterdag en zondag. Vanaf hoe laat tot hoe laat kan je dan
0: hele goede vraag. We beginnen 10:00 en we varen tot 4:00. Zowel de zaterdag als de zondag.
1: Het is gratis, hè?
0: Het is gratis,
1: overvaren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat doen we gewoon om het voor iedereen toegankelijk te houden. Ja, ja. Ja, als mensen net zo enthousiast zijn over het bootje, dan mogen ze natuurlijk altijd een donatie doen. Dan houden ze ons varend erfgoed.
1: Precies, mag altijd achterlaten.
0: Letterlijk in de vaart. Ja. Dat mag altijd. Maar
2: als je afvalt met het vet rond ook.
0: Ja, we hebben een fooiepot en een QR-code. Dus
3: zo hou je het drijvend.
1: Dat hadden ze vroeger niet.
0: Nee, maar je komt naar Warmond. En in hetzelfde weekend zijn er ook nog... rondom die Koudenhoorn en de gemeentehaven zijn er schippertjesdagen. Allerlei nautische festiviteiten, chanticoren zingen en zo.
1: Ja.
0: Dus je moet even je weg vinden en ook je parkeerplekje. Want de gemeentehaven waar je normaal kan parkeren, die staat gewoon vol met kraampjes. Dus als je eenmaal geparkeerd hebt naar de Koudenhoorn, VVV, Warmond, Koudenhoorn, brug over, recht doorlopen, dan heb je Brasserie Cozy. Dat zijn mensen die ons een warm hart toedragen. En wij sturen de mensen lekker naartoe voor een kopje koffie. Of lekkere lunch als ze even moeten wachten.
1: Nou, nu nog...
0: En zie je die Brasserie Cozy, dan loop je eromheen. En dan loop je naar de steiger en dan kom je aan het water.
1: Nu nog een zonnetje erbij en dan zit het helemaal goed volgende week.
0: Ja, daar ga ik voor zorgen.
1: Ja, heel goed. Veel plezier volgende week. En hopelijk worden het volle bootjes. Volle bootjes.
0: Ik hoop het ook.
1: Dankjewel.
0: Ontzettend bedankt.
1: Annette Waaier, de schipperus van deze mooie boot, de salonboot. Die volgende week vaart. Heen en weer. Natuurlijk, dat hoort zo. Dankjewel. Goed weekend. Whitney Houston is hier.

0: Houston, Love Will Save the Day.
1: Centraal Plus, Vrij Mibo. Straatplaat.
0: Ja, moet met je opschieten, want zometeen nog meer muziek uit de jaren 80 en 90 trouwens. Met Johan Hoogendijk, terug van vakantie.
2: Dat klopt, ja.
0: Dus die gaat wel lekker 2 uur lang knallen zo.
2: Ja, lekker man.
0: 7 en 9. Maar nu de straatplaat, Tijmen.
2: Ja.
0: Ja, volgens mij zat je goed, John, met de script.
3: Ik denk dat ik hem helemaal heb.
0: Ja, nou, vertel maar. Nu even nog 1 keer de tips.
2: De tips. Zoetewoude. Niet goed in weggaan. Filmregisseurs, acteurs en verhaalschrijvers hebben het gemeen. Weggaan is het sleutelwoord en er staat geschreven in het script dat degene in kwestie het niet goed te doen.
0: Ja. In het script gewoon, letterlijk gezegd gewoon, hè? Ja,
2: letterlijk gezegd.
0: Ja, de script, hè?
3: Ja, dus de script inderdaad.
2: Ja.
0: Met?
3: The man who can't be moved.
2: Dat is niet goed.
3: Is dat echt niet goed?
0: Echt fout, hè?
3: Ik geloofde jou niet, maar oké. Okay. Ja. En dan dacht ik aan de verlaatweg.
2: Verlaatweg klopt.
3: Kijk.
0: Ah, dat vind ik. In principe had je die vrij mijn boterkoek had je kunnen winnen.
2: Ja, niet mogen doen.
0: Maar die moet ik even kijken.
3: Ja, wie heeft hem gewonnen?
0: Ja, wacht even. Moet even zoeken. Even kijken wie de eerste was. Met de verlaatweg trouwens. Niet met de platen. Dat is wel bijzonder, want de script is gewoon gezegd.
2: Ja, klopt. Dat niet meer.
0: Even kijken. Is het familie van je Marije van Duin?
2: Kan dat? Ik ken geen Marije van Duin, maar...
0: Die heeft gewonnen, dus... gefeliciteerd. En het is dus...
2: No Good Goodbye.
0: No Good Goodbye. Dat is ook leuk. Maar wat een script.
2: Heel goed.
0: Voor de mensen aan de verlaatweg in Zoeterwoude.
2: Correct.
0: We gaan je verlaten.
2: Helaas.
0: Zo meteen de show aan. Veel plezier op tv. Het nieuwsoverzicht met George van Meurs. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.

Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
4: Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

Leslie Sebastian Charles, geboren op 21 januari 1950. En natuurlijk beter bekend onder de naam Billy Ocean. Je hoorde met die groot hit uit 1985. Loverboy hier op Centraal Plus. Ja, het is even vrijdagavond, 7 uur geweest. En dan is het tijd geworden voor de hits uit de 80s en de 90s. Ja, ik ben weer terug van vakantie, dus we gaan weer lekker van start met de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Wat gaan we vanavond zoal voor je doen? Ja, we gaan zo meteen lekker terug naar de hitlijst van 4 september 1996. Dan gaan we de top 5 natuurlijk even met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. Nou, maar later in de uur, dat zal rond 7:15 zijn, dan gaan we terug naar het jaar 1986 voor de albumtrack van deze week. Nou, dat allemaal en natuurlijk veel meer lekkere muziek uit die heerlijke jaren 80 en 90. Zoals deze uit de 90s, Dr.

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 4 september 1996. Op nummer 5 vonden we Mr. President en Coco Jumbo. Op 4 DJ Paul Elstak en Ray Vaughan. Op 3 The Fugees en Killing Me Softly. En de nummer 2 die was voor Peter Andre en Mysterious Girl. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 4 september 1996. Die was voor The Party Animals.

0: Changes Everything hier op Centraal Plus. En zometeen gaan we terug naar het jaar 1986 voor de albumtrack van deze week. Maar nu is het tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Nieuwbouwproject Kappa in de Lammensgansdriehoek in Leiden heeft haar hoogste punt bereikt. De zesde en dus hoogste verdieping van het gebouw is af en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In Kappa komen volgend jaar 119 huurappartementen van wooncorporatie De Sleutels. Voor een woning aan de Narcisstraat in Voorschoten zijn deze week 3 stolperstijnen, oftewel struikelstenen, geplaatst. De stenen herinneren aan de 3 Joodse inwoners van het pand die in maart 1943 werden gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor, waar ze 3 dagen later zijn vermoord door de nazi's. En het stormde vandaag flink en dat zorgde voor de nodige schade. De hulpdiensten moesten meermaals in actie komen. Bijvoorbeeld in Leiderdorp, waar een grote tak van een boom waaide aan de Marjoleintuin. Op de Haagweg in Leiden kwam de brandweer in actie om een loshangend zonnescherm weg te halen. Ze konden nog net op tijd voorkomen dat het scherm naar beneden viel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. En de temperatuur daalt vannacht niet veel. Het blijft 16 graden. Morgen wordt het een zonnige dag en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Heerlijke Eurodance uit Nederland. 24/7 hoor je en Slave to the Music hier op Centraal Plus. Ja, inmiddels bestaan ze alweer 40 jaar. En dat mag natuurlijk wel gevierd worden als je 40 jaar bestaat. En dat doen ze ook hoor. Ja, geen enkel probleem. Ze zijn er vorig jaar mee begonnen en ze gaan er dit jaar gewoon lekker mee door. En zelfs volgend jaar hebben ze ook nog een hele clubtour gepland staan. Ze hebben in de jaren 80 samengewerkt met Prince. Ze hebben hit na hit gescoord eind jaren 80, begin jaren 90. Ik heb het natuurlijk over Lois Lane. Je hoort ze met Tonight.

0: Fleetwood Mac en Little Lies hier op Centraal Plus.
1: De albumtrack.
0: Ja, tijd geworden voor de albumtrack. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1986. Ja, in dat jaar wordt Flevoland de 12e provincie van Nederland met toen 170.000 inwoners. En in datzelfde jaar loopt Nelly Coman in Madrid een wereldrecord op de 60 meter hardlopen. En dat doet ze in precies 7 seconden. En dan komen we aan bij het album van deze week. Dat is het album In Natura van de Frank Boeijen Groep. Wordt uitgebracht op 27 september 1986. Het is alweer het zesde studioalbum van de groep. Totaal staan er 10 tracks op het album. Een aantal bekende tracks zijn onder andere Goudzoekers, Verslaafd aan jou en De Beloning. Nou, wij gaan vanavond de nummer 3 track van het album voor je draaien. Het is nooit een hele grote hit geweest in de hitlijsten. Maar wordt wel altijd gezien als een van de mooiste nummers van de groep. En wordt vrijwel altijd gespeeld tijdens de concerten van de Frank Boeijen Groep. Het nummer is ook nog door verschillende andere artiesten gecoverd. Maar in het origineel van de Frank Boeijen Groep blijft hij toch het mooiste van allemaal. De verzoening van de Frank Boeijen Groep is deze week...
1: De albumtrack.

De Crash Test Dummies en hier op Centraal Plus. De vrijdagavond waar het bijna 8 uur is. En we zo meteen naar het tweede uur gaan. Waarin we terug gaan naar de hitlijst van 4 september 1988. En we gaan nog even aan het rad draaien.

0: Centraal Plus. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
4: Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

Aan het begin van de tweede uur 80's en 90's hier op Centraal Plus. Ja, tot 9 uur ben ik bij je met de hits uit de jaren 80 en 90. Wat gaan we in de tweede uur allemaal voor je doen? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 4 september 1988. En dan gaan we even de top 5 met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. Nou, maar later in de uur dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. We gaan daarvoor terug naar de hitlijst van 4 september 1986. Nou, dat allemaal. En natuurlijk lekker veel muziek uit de jaren 80 en 90. Deze komt uit de 80's van Anita Meijer en White.

Lisa, Lisa en Cult Jam. Ze scoorden één grote hit in 1989. En die heette Little Jackie Wants to Be a Star. En die draai ik voor hier op Centraal Plus. Ja, dat zijn van die eendagsvliegen. Die hebben we veel gehad in de jaren 80 en 90. Dit was er ook eentje van. The Army of Lovers en Crucified.

check it out, baby. Make it hot. Bring the drama. Yeah. Def Jam.

0: In de jaren 90 noemden we dit slaapkamermuziek. LL Cool J en Doing It hoorde hier op Centraal Plus. En zometeen gaan we terug naar het jaar 1986. Dan gaan we kijken wat we mogen draaien uit de hitlijst van 4 september 1986. En het rad mag dat gaan bepalen. Zometeen dus op Centraal Plus. Ook heb ik voor je klaarstaan Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. Na Bill Withers.
1: I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Het is daarmee 8:15 en dat betekent dat wij het rad erbij gaan pakken. Tenminste, die staat hier natuurlijk al achter mij, maar we gaan er even een draai aan geven. En dan gaan we zo kijken in de hitlijst van 4 september 1986... wat we dan voor je mogen draaien. Nou, dat weten we natuurlijk als het rad helemaal stil staat. En dat duurt echt niet heel lang meer. Sterker nog, hij staat nu stil op het getal 22. We gaan eens kijken in de hitlijst van 4 september 1986. Wat vonden we toen op nummer 22? Daar stond Europe and the Final Countdown.

9 uur. En dat betekent dat het er voor mij alweer op zit voor deze vrijdagavond. Was je lekker zo na de vakantie? Weer lekker hits uit de jaren 80 en 90 voor je draaien. Dat gaan we de komende weken nog heel vaak voor je doen. Nou, zometeen dus veel plezier bij Rudo en Erik in de mixtape. Hè. Zij zitten eraan te komen met de hits in de mix.

0: Centraal Plus.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Leenaerts Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
3: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
2: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
2: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu